0: is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag klein, maar heeft ondertussen al 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance vindt het jammer dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure, die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA maakte dat bekend. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus werd natuurlijk uranium ontdekt, materiaal dat volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden kan worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Een reactor die 20 jaar geleden door Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog twee voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. En samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Love.

Begin juli speelde ZZ Top nog in Forst Nationaal. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was

0: Radio Brussel.
1: Een goeie nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren al van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Een grote natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen toen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand ontstond op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. Nog eens 2 weken later is het vuur dus volledig geblust. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een goudmijn bij de stad Aba. Er is een reddingsoperatie bezig, want mogelijk zitten er nog mensen vast. Duizenden mensen werken er in kleine, onveilige mijnen. En als er iets misgaat, zijn de gevolgen vaak enorm. De Centraal-Afrikaanse Republiek, ten noorden van Congo, is een van de armste landen in Afrika. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
2: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn. Een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: En die is donderdag tegen Ierland. En dan nog dit. De Fabeltjeskrant is terug. De 1600 afleveringen van het legendarische Nederlandse kinderprogramma zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. Dat werk heeft maar liefst 20 jaar geduurd. Ze komen allemaal online. De eerste 10 zijn gisteravond op YouTube verschenen. En er komt later ook nog een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters. De Fabeltjeskrant liep van eind jaren 60 tot eind jaren 80. Ze werd in 40 landen uitgezonden. En alleen al in Nederland keken dagelijks tussen de 1 en de 2 miljoen kijkers naar de verhalen van de bewoners van het grote dierenbos. En elke aflevering eindigde met deze boodschap van meneer De Uil.
3: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Maar toch eerst nog even het weer meegeven. Vannacht zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. En donderdag opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Music.

0: Brussel. Het is 4:00. Een goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij de brand op de Hoge Venen zijn de voorbije dagen ontploffingen gehoord van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De zones waar die munitie in de grond zit, is gekend bij de hulpdiensten. De brand zelf is nog niet volledig geblust, maar het vuur is na 5 dagen wel omsingeld. De situatie blijft moeilijk. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dit is een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft. Maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: De Verenigde Staten hebben kritiek op Israël na luchtaanvallen op een Syrische militaire basis. Gisteren voerde het Israëlisch leger aanvallen uit op de luchthaven van Abu Dhuhr, vlakbij de Turkse grens. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije noemt de aanvallen een onnodige escalatie die de regionale stabiliteit niet ten goede komt. Israël zegt dat Syrië van plan was om Turkse troepen toe te laten op de basis. Syrië en Turkije zeggen dat dat niet klopt. Ze noemen het een ongerechtvaardigde aanval. In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Syrsky, een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel als verloren punten. Ja.
0: Het weer, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Hoge Venen is de natuurbrand na 5 dagen nog niet geblust, maar wel omsingeld. Dat zou sinds middernacht zo zijn, maar het blijft er moeilijk werken. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dat het vuur omsingeld is, is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op één dag al is geklaard aangelegd.
0: In de Franse regio Var in het zuiden van Frankrijk is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare vernield. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand begon op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. En nu is het dus eindelijk helemaal geblust. In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. Dat heeft het internationale atoomwaakhond bekendgemaakt. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus is natuurlijk uranium ontdekt en dat kan volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Die werd 20 jaar geleden door Israël gebombardeerd. En op het WK hockey in Waver hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na de rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Zij raakten totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest en voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel als verloren punten, ja.
0: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in de groep na winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Morgen spelen ze tegen Ierland. Het weer dan nog, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws.
1: Het aantal flexijobbers is fel gestegen. In de maand juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de handel stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren kan je al wel langer flexijobben, maar sinds juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair, zegt SD Works.
2: Vermoedelijk is het omdat zij met een tijdelijke verhoging zitten van vraag naar werk. Vermoeden dat met de festivals te maken heeft. Die zitten vooral in het weekend ook, dat die georganiseerd worden. Maar we zien toch ook in een aantal industrie, de metaalverwerkende nijverheid, dat er daar toch meer en meer flexijobs worden gebruikt. Dat wil niet zeggen dat die mensen daardoor jobs gaan uitoefenen die tot gevaarlijke uitoefeningen leiden, maar meer in ondersteunende diensten.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. En dat is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken.
1: De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten waar die munitie begraven ligt. Er is daarom geen gevaar voor de brandweermensen. Sport op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in hun groep. Maar speelster Charlotte Englebert is wel teleurgesteld.
4: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er straks wel opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
0: Studio Brussel staat op.
5: Marie Neefs.
6: Amai, dit

0: is music.
1: Studio Brussel.
0: Staat op.
2: Goedemorgen. Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld zo vroeg in de ochtend. Jullie zijn er al vroeg bezig. Gert die stuurt goedemorgen Marie. De vroegste luisteraars heten jou welkom. Doreen die stuurt ook goedemorgen en welkom Marie. David stuurt goede start van de show. Morgen. Tom die is al van Zichem naar Antwerpen met de speed pedelec gefietst bij een dikke 20 graden. Voorzichtig op de baan stuurt hij. Neem dat mee als jij nog moet vertrekken ergens. Hugo, ook een klein verslag. Het weer was weer fijn fietsen. Wel een beetje wind tegen. Hugo, ik wens je wind mee op de weg terug naar huis dan. En Nela, die stuurt ook nog goedemorgen Marie en welkom bij de ochtendclub. Goedemorgen ook aan jouw collega's. Zeg, zo fijn. Oh, ik vind het al helemaal niet meer erg om om 6 uur 's morgens er al zo vroeg bij te zijn, want het is heerlijk om met jou te mogen opstaan. Het is inderdaad niet super warm vandaag, maar eigenlijk vindt iemand dat erg dat het een paar minder zonnige dagen zijn en dat het is een aangename 20 graden nog steeds is. Nee, eigenlijk niet. En ik heb hier wat zon voor jou op de radio in de vorm van Jukel en Ultra Natee met Moving to the Sun. Goedemorgen.

gastenlijst van The XX. Het was fantastisch om deze zomer die reunie live mee te maken. Ik stond op Down the Rabbit Hole in Nederland op de eerste rij. Misschien jij ook wel daar. Of op Rock Werchter. Ik vond het echt fantastisch. Triestig nieuws nu uit de muziekwereld. Want Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden.

van Frank Beard. Die vormde jarenlang het kloppende hart van de band. Bracht in de jaren 70-80 helemaal naar de top. Je kent misschien wel monsterhits als Sharp Dressed Man, Lex, Gimme All Your Love. Deze Sharp Dressed Man draai ik heel graag voor hem. De band die toert momenteel, maar annuleerde noodgedwongen enkele optredens.

0: Generation en Yuen-Lean Storm 2. Ik heb zo meteen die nieuwe van Phoebe Bridgers voor jou. Maar eerst krijg je nog een dikke schijf van Calvin Harris en Sam Smith. Die komt eraan binnen een kleine minuut.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Life is music.
8: Life is music.

0: superleuk begin van de dag. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. En Sonja die stuurt good morning, de week is in twee, yes. Jij plaatst is al woensdag inderdaad. So come get your everything. Vergeet Hot Girl Summer, want Sad Girl Summer klinkt zoveel beter nu Phoebe Bridgers terug is van weg geweest. Ik heb die nieuwe van haar, Lost Boys.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, dat is mooi ontwaken toch zo. Hè? We moeten er even uit voor wat nieuws. Goedemorgen Toon, er zijn meer mensen die een flexijob doen.
1: Ja, klopt. Afgelopen maand waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Sinds juli liever kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. Vooral de bewakingssector is sinds die uitbreiding populair. Maar de grootste stijging was er toch vooral in de horeca en de retail. Twee sectoren waar flexijobs al langer bestaan. En in de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet geblust, maar sinds middernacht zou die wel omsingeld zijn. En dat is belangrijk, want zo zorgt de brandweer ervoor dat het vuur niet verder kan uitbreiden. De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten wel waar die begraven ligt, dus er is geen gevaar.
0: En het weer, de hittegolf, lijkt definitief voorbij.
1: Ja, absoluut. Meestal zwaar bewolkt vandaag met regen en buien. Vanavond misschien aan de kust wel wat opklaringen. En het wordt niet warmer dan 22 graden.
0: Dat klinkt eigenlijk heerlijk. Dankjewel, Toon.
1: Bye.
2: Studio Brussel staat op.
0: Neem even jouw agenda erbij, want je moet daar een datum in het groot, in het vet noteren, want er is zeer leuk muzieknieuws. 9 september, zet dat maar in het vet, want dan kan je dit op groot scherm gaan bekijken.
3: Oasis, the world's biggest rock band.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in doubt tonight.
6: Brother against brother.
7: No. We do get quite nasty.
8: Los hermanos Gallagher.
9: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
10: He wants to be the man in charge, he wants to be the main man who's doing it.
0: Een stukje van de trailer en het klinkt aanzalig. Don't Look Back in Anger gaat je meenemen achter de schermen van die gigantische reunietour. Naar repetities, naar backstage momenten en natuurlijk ook naar live concerten. Je zal er ook de eerste interviews van de twee broers samen kunnen zien in meer dan 25 jaar. Vanaf 9 september dus in de cinema. Noteer het alvast. Als je liever thuis in je zetel kijkt, wel, het komt later ook op Disney+.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Staat op.

0: Dat is eenvoudig. Je moet de artiest noemen nog voor de zang begint. Denk jij dat jij sneller kan zijn dan de zang? Stuur dan nu in de Studio Brussel-app om je kans te wagen. Het is deze keer echt een iconische intro, dus ik ben er vrij zeker van dat het jou gaat lukken. Stuur maar nu in de app van Studio Brussel.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: Come on. Op deze woensdagochtend, 19 augustus, kan je eeuwige roem verdienen als jij sneller bent dan de zang. Het enige wat je moet doen is even sneller sturen in de app. En dan speel je mee met ja, toch wel een van de leukste radiospelletjes ter wereld, zou ik durven zeggen. Dus voor zometeen, stuur maar. Dit was Steve Lacy met Oh Yeah.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: De hele keet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you shine.
8: Studio Brussel.

0: Stromae. Vandaag is het ook een beetje niet papa Oete, maar Sam Oete. Die is ziek in zijn bed helaas. En Sonja stuurt beterschap aan de zieke daar. Super lief. Dat wordt overgemaakt. En hopen dat hij snel beter is.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Ja, het is tijd voor een waanzinnig spannend spel. En Christophe die durft het aan om mee te spelen. Goedemorgen Christophe.
3: Hey, goedemorgen Marie.
0: Wat ben je al zo vroeg aan het doen?
3: Ik ben op weg naar het werk nu. Ik zit op de trein. Ik hoop dat er niet te veel achtergrondgeluid is, maar ik ben op weg naar het werk nu.
0: Je klinkt perfect. En met de trein, leuk, dat hoor ik graag. Je moet al vroeg beginnen werken dan toch? 7:15?
3: Oh, ik moet wel een eindje reizen. Ja. Ik reis van Sint-Niklaas naar Brugge, dus dat is wel een eindje onderweg.
0: Oké. Ik wens je alvast een hele fijne werkdag. Ik hoop dat die nog beter wordt natuurlijk als jij sneller dan de zang kan zijn. Christophe, hoe zit het met je muzikale kennis?
3: Oh, een beetje algemeen. En ik hoop dat het genoeg gaat zijn vandaag. Hè.
0: Ik denk algemene kennis zit je hier perfect mee. Het is een lange intro, maar Christophe, ik heb je hoog zitten. Dus ik denk dat jij het al na 2 of 3 seconden moet weten. Want het is zo'n iconische. Ik wil niet te veel druk opleggen, maar ik geloof volledig in jou. Ben je klaar?
3: Nee, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Komt eraan.
3: Talking Heads.
0: Christophe. Ik dacht het, hè, dat je niet veel tijd nodig had. Er komen nu nog wat instrumenten bij, maar hij wist het gewoon al door die iconische baslijn. Hey! Inderdaad. Psycho Killer van Talking Heads. En ik had enkel de artiest nodig, maar je wist ook dat het Psycho Killer was, neem ik aan.
3: Ja, ja, dat zat direct al in mijn hoofd, ja.
0: Super. Christophe, hoe ga je dit geweldige nieuws vieren dat je sneller was dan de zang?
3: Ik heb nog geen idee. Ik denk dat ik straks een lekkere koffie op ga drinken.
0: Ah wel, daar klink ik samen met jou op met een heerlijke cappuccino of een latte of wat je ook maar wilt. Christophe, om te vieren gaan we sowieso al naar het hele nummer luisteren. En dan kan jij nog eens horen na hoeveel seconden jij het al wist dat het Psycho Killer was van Talking Heads. Een wonderlijke dag gewenst vandaag.
3: Hetzelfde voor jou.
1: Studio Brussel. Studio Brussel.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Ten eerste is het Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai,
6: de
7: gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag, iedereen.
8: Op de blok.
9: Trek dat kostuum aan, Anita. Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
15: Dit is Studio Brussel.
16: 7 uur, een zeer goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Met Ton Janssens.
18: In juli zijn er veel meer mensen gaan flexijobben. Afgelopen maand waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. Daar bestaat dat systeem al langer, maar sinds juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten. En er is ook veel interesse voor nieuwe sectoren, zegt SD Works.
19: We merken toch dat er de vraag ook is. Niet iedereen wil in een horecazaak staan, niet iedereen wil in een winkel staan. Je hebt ook mensen die achter de schermen willen werken, die echt in de logistiek geïnteresseerd zijn. En nu de logistiek kan ook gebruik maken van die verschillende mogelijkheden met de flexijobs in verschillende sectoren dan. En dus we zien dat daar ook de vraag naar komt. Dus het voordeel voor de werknemers is dat de keuze van verschillende types jobs toch wel uitbreidt.
18: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn vannacht wel wat heropflakkeringen geweest. De brand is sinds middernacht volledig omsingeld. Amaurie de Mulder, jij staat aan het commandocentrum van de brandweer. Wat is de stand van zaken?
20: Ja, het blijft hier toch nog altijd een instabiele situatie, hoor. In het oosten, dat is al dagen de moeilijkste sector. Daar kan de brandweer nu volledig veilig rond de brand. Ze hebben grachten gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Dat is goed nieuws, maar het blijft heel lastig terrein wel daar. Veel kuilen, heel hobbelig ook. Dus ze blijven ook heel waakzaam dat het vuur zich niet verder uitbreidt. Ook in het noorden horen we over verschillende heropflakkeringen vannacht. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen. Want het weer ziet er ook vandaag voorlopig niet goed uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
18: Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire oefeningen fors in. Die zijn nu al bezig en in plaats van 11 dagen zullen ze maar 5 dagen duren. Ze zullen dus nu vrijdag eindigen. De inkorting komt er op vraag van de Amerikaanse president Trump. Hij zei eerder deze week dat hij niet blij was met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea schaden. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in hun groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is teleurgesteld.
21: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aan bal zijn, een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
18: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. En dan nog transfernieuws uit het voetbal. Axel Witsel speelt volgend seizoen in Frankrijk bij Nice. Hij is 37 en komt over van Girona in Spanje. En Promise David vertrekt na 2 seizoenen bij Union. Hij verhuist naar Brighton in Engeland. Het weer meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
16: Mona, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
16: Het is nog vroeg, betekent dat ook nog rust op de weg?
7: Nee, absoluut niet, want er is een groot ongeval gebeurd op de Antwerpse ring. Daardoor verlies je richting Antwerpen bijna 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Massenhoven dus, op de Antwerpse ring richting Gent, daardoor ook 1 uur bij. En dat is dus tussen Antwerpen-Noord en Berchem waar dat ongeval gebeurd is. 3 rijstroken die zijn daar dicht, maakt daar een reddingstrook. Richting Beveren is de Thijsmanstunnel wel volledig vrijgemaakt op de Antwerpse ring. Daar verlies je nu nog 20 minuten vanaf de A12. En aansluitend op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten bij. Dat is tussen Leugenberg en Antwerpenhaven. In Humbeek kan je nog niet over de hefbrug. En ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug nog altijd defect en kan je daar niet over.
16: Ai toch, dankjewel Mona.
8: Studio Brussel staat op.
10: Staat op.
8: Marie Neefs.
16: Een basspelend icoon wordt vandaag 75. Vieren we zo meteen nadat Arcade Fire ons goed en wel heeft opgestart.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: ligt vandaag. Ik denk dat hij een betere muzieksmaak heeft.
1: Is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Mocht je niet met Queen zijn opgegroeid, is het misschien geen naam die meteen een belletje doet rinkelen. Hij was ook altijd een beetje de schuchtere van de groep. Hij vond het helemaal niet erg dat de rest van de band in de spotlight stond. Maar vandaag mag die spotlight toch een keer voor helemaal op hem gericht staan. Want het is echt een levende muzieklegende. Hij heeft onder andere meegeschreven aan de megahit Under Pressure met David Bowie. Pressure.

0: deze. Hij schreef ook mee aan You're My Best Friend en Another One Bites the Dust. Die schreef hij volledig zelf. Het zijn toch hele coole nummers natuurlijk om als bassist op je palmarès te hebben staan. Hij mag dus vandaag 75 kaartjes uitblazen liever. En hopelijk bijt hij nog lang niet in het stof.
1: Studio Brussel.
2: Staat op.
1: Staat op.
2: Life is music.

aan als ze Bad Bunny horen na dat waanzinnige concert in het Koning Boudewijnstadion vorige maand. DTMF debiteert naar Mas Fotos. Robin die stuurt goedemorgen Marie. Bert stuurt hola, verandering van MC. Goedemorgen Mattie. Ik weet niet of dat een typfout is of gewoon omdat we echt Matties zijn, maar dat is ook zo. En Nadine die stuurt nog beterschap aan Sam. Ja, die ligt uit de zieke. Niet echt op de Edge of Desire.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.

Arctic Monkeys. 23 over 7, misschien ben je al aan het werk of op weg naar het werk. Of misschien, met heel wat geluk, lig je nog lekker in je bedje. En dan heb ik een klein veertje om je wakker te kittelen in de vorm van Tamino.

0: helpen ontwaken. Fascination. Goedemorgen, Toon. Flexijobs die waren populair in juli.
1: Ja, afgelopen maand waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral de horeca en de verkoop waren populair. Twee sectoren waar de flexijob al wel langer bestaat. Maar sinds vorige maand kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En in de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet geblust. Maar het vuur breidt ook niet verder uit. Er zijn vannacht wel een paar heropflakkeringen geweest. Maar sinds middernacht is de brand ook volledig omsingeld. Dat wil zeggen dat de brandweer stukken grond en natuur heeft weggegraven, zodat het vuur niet verder kan uitbreiden.
0: Blij dat te horen. Ik zie geen zon door de grijze wolken.
1: Nee, het is inderdaad zwaar bewolkt met regen en buien ook vandaag. Vanaf de kust komen er 's avonds wel wat opklaringen misschien. Het wordt niet warmer dan 22 graden.
0: Dankjewel, Toon.
2: Studio Brussel staat op.
0: Luisteraar Robin zit met een klein ideetje. Voorlopig staat de nummer 1 in afrekening op naam van Phoebe Butchers. Dat is ook logisch, want na 3 jaar pauze en wachten op nieuwe muziek en dat pataat zo'n topalbum uit te brengen vorige week, is het normaal dat die Lost Boys op nummer 1 staat. Maar niet ver daar vandaan. Echt, op de hielen van Phoebe Butchers staat Somber op de tweede plaats. En daar komt nu het plan van Robin. Hij stuurt in de app: hoe cool zou het zijn als we Somber zaterdag op nummer 1 in de afrekening krijgen, de dag voordat hij op de mainstage van Pukkelpop staat. En nu moet ik toegeven, ja, dat is toch wel echt een heel leuk plan. A warm welcome gift to Belgium and to Pukkelpop, to Somber. Zullen we dat niet gewoon allemaal samen doen, jongens? Stemmen, dat kan gewoon via VRT Max. En dan zou het voor deze moeten zijn, deze My Body Isn't Ready.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Jongens, om 7:45 mag ik hier iets aankondigen? Echt heel leuk. Je gaat het willen horen. Na Editors ga ik je al een eerste tip geven. Eerst nog The Rush.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Life is music.
1: Studio Brussel.

0: Dankjewel, The Rush. Ah, binnen minder dan 5 minuten ga je hier iets horen. En echt waar, je gaat het niet willen missen. Tenzij je natuurlijk totaal geen fan bent van deze jongens. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. Als je geen fan bent van Fontaine's DC, dan moet je vooral niet blijven luisteren. Maar anders, jongens, het is plezant nieuws, hè.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Studio Brussel.

0: Intergalactic Lovers Delay. Jongens, ik heb echt fantastisch nieuws.
1: Studio Brussel staat op.
0: Er is nieuwe muziek van Fantasy C. En ze hebben pas een nieuw album aangekondigd. En nu denk je, ja, ja, Marie, dat weten wij toch al. Dat is gewoon out in the open, bekend. Maar wat je nog niet weet, dat is dat je die nieuwe muziek misschien wel live gaat kunnen horen. Van zeer, zeer dichtbij.
2: Studio Brussel. De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Jawel, dat heb je goed gehoord. Op donderdag 3 september komen Fontaines DC een showcase bij ons spelen hier bij Studio Brussel. En je weet het, hè, dat is kijken en luisteren van op de allereerste rij. Dat wordt supergoed. Hoe je daar kan bij zijn, dat is heel simpel. Het enige wat jij moet doen, dat is luisteren. Want heel volgende week geven we tickets weg. En zet het dus alvast in je agenda. Het is 3 september, donderdag 3 september. Cancel alle plannen, vertel het aan vrienden en familie en zeg dat ze meeluisteren en meespelen volgende week. Want je gaat er echt willen bij zijn als ze die gloednieuwe single Marianne voor het eerst bij ons live spelen.
3: Hi, this is Fontaines DC and you're listening to Studio Brussels.
2: De Studio Brussels Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Charles Barkley, Crazy. En crazy was het nieuws daarnet. Ik voel het, jij bent ook nog aan het bekomen, want amai zeg.
1: Studio Brussel. De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, ja, je hebt het goed gehoord. We gaan een showcase organiseren. Een zeer exclusieve met Fontaine's DC. Die ook nieuwe muziek hebben aangekondigd. Luisteraar Charlotte stuurt mysterieus dat goed Fontaine's nieuws blijft komen. Inderdaad, donderdag 3 september moet je in je agenda zetten. Nele die stuurt wat zalig. Super mega cool. Stefanie stuurt Fontaine's DC. Die nieuwe, die is machtig goed. Godverdomme. En ik voel ook een lichte paniek onder jullie, want Roland die stuurt, ik wil daar zo graag bij zijn, wat moet ik doen? En Vita die stuurt, hoe kan ik tickets winnen voor de showcase? En Celine die stuurt ook nog, wat? Ik kreeg net een pushbericht van een showcase van Fontaine's DC, maar ik vind nergens de info terug. Help, ik moet hierbij zijn. Ik snap de paniek, jongens, maar rustig. Je kan op dit moment nog niets doen, dus dat is al gemakkelijk. En het enige wat je dan moet doen, dat is volgende week luisteren, want we geven een hele week tickets weg voor die exclusieve showcase. Ik wens je nu alvast heel veel succes. Breng iedereen in je omgeving op de hoogte. Donderdag 3 september is de dag. Cancel dan al je plannen. En doe volgende week mee om te winnen. Volgende week dus, hè. Nu mag je nog rustig van de week en het weekend genieten. Je kan pas maandag meedoen. Dit is Rain Me In.

0: and Olivia Dean, Rein Me In. Na het VRT-nieuws van 8 uur ga ik je vertellen hoe je toch bij Pukkelpop kan zijn zonder Pukkelpop-ticket. En geen zorgen, het is echt volledig legaal.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik kan dat allemaal volgen.
4: Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar jessekes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
0: 8 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
0: Met Ton Janssens.
10: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit. Maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. De natuurbrand is sinds middernacht wel volledig omsingeld. Dat wil zeggen dat de brandweer grond en natuur heeft weggegraven rondom het vuur, zodat dat niet meer kan uitbreiden. Amaury de Mulder, jij bent daar. Heb jij nog een update?
11: Ja, het blijft hier toch nog altijd een instabiele situatie. Er zijn aan alle kanten van het vuur wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft waakzaam dat het vuur daar toch niet voorbij raakt of op andere plaatsen heropflakkert. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat blijft ook voorlopig zo. Of die vandaag dan hulp krijgen van blushelikopters en vliegtuigen, dat hangt nog af van hoeveel regen en wolken er juist zijn, want die bemoeilijken het zicht enorm. Ze hopen vandaag in elk geval echt vooruitgang te kunnen gaan boeken in de strijd tegen het vuur.
10: En ook in Menen in West-Vlaanderen woedt er een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, dat vertelt de burgemeester.
12: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed, dat wil zeggen dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
10: Inwoners daar moeten ramen en deuren gesloten houden. Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. In de maand juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het systeem al langer, maar sinds juli kunnen wel alle sectoren flexijobbers inzetten. Ook de zorgsector, maar daar werken voorlopig maar weinig mensen als flexi. Ook al is de nood daar hoog, zegt SD Works.
13: Ik had verwacht dat de zorg sterker ging gestegen. Zijn. Dat gaat over ondersteunende diensten, dat is niet dat dat verpleegkundigen zijn. Maar ik had gedacht dat dat meer doorgang daar ging vinden. We vermoeden dat dat wel nog zal komen, maar we merken ook dat in de zorg moeilijk is om personeel te vinden, dus dat zal bij de flexijobbers niet anders zo zijn.
10: Sport op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. België stond eerst op voorsprong, maar gaf die na de rust toch uit handen. Voor speelster Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook als een verlies.
14: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden bovenhand. Ze raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest en voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel als verloren punten. Ja.
10: De Red Panthers blijven wel nog aan de leiding in hun groep. De laatste groepswedstrijd is morgen tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds wel opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
0: Mona, gaat het een beetje vlot op de baan?
15: Nee, absoluut niet richting Antwerpen. Daar kan je erg lang in de file staan. Op de E313 vanaf Massenhoven is dat 1 uur en 3 kwartier bij. Op de E19 15 minuten extra van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. En op de E19 vanuit Nederland 10 minuten bij vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je op dit moment meer dan 1 uur. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Berchem. De weg is er wel vrijgemaakt. Maar in Borgerhout is nu de rechterreis strook dicht door een defect voertuig. Richting Brussel valt het beter mee. Enkel wat aanschuiven op de E40 vanaf Sterbeek. Zo'n 10 minuten. In Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug nog altijd defect en kan je daar niet over. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem, dat is tussen de A19 en de E403, om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen.
0: Dankjewel.
9: Studio Brussel staat op.
2: Staat op.
9: Marie Neefs.
0: Ik heb straks een stevige hotshot voor jou. Wat Pukkelpop troostnieuws mocht je er niet bij kunnen zijn. En dansen doe je hier nooit echt alleen. Dit is Robin.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Dancing on your own, dat wordt zeer moeilijk op de kop op. Maar waar dat wel kan, dat is in jouw living.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Te zeggen natuurlijk gezinsleden of huisgenoten hebt, dan moet je die even de deur uitsturen of lekker verplichten om samen te dansen. Dat is misschien nog net iets leuker. Want je kan nu zelfs gewoon van thuis Pukkelpop volgen. Je hebt helemaal geen ticket nodig om erbij te kunnen zijn. Want je kan alles mee live streamen via VRT Max. Als je een van die ongelukkigen zou zijn die geen ticketje heeft kunnen scoren voor een hopeloos uitverkochte Pukkelpop. Het is een kleine troostprijs, maar je kan wel alles zien van de mainstage, de marquee, de wave en de boiler. En dat gewoon vanuit je comfortabele zetel. Dat is toch zalig. Dan kan je er een drankje en een snackje bij pakken wanneer je maar wil. Je gaat misschien zelfs van op afstand keuzestress hebben. Vrijdagavond sluit Youngblood de mainstage af. En die kan je dan heerlijk heen en weer zien stuiteren op je televisie of horen op de radio.
2: Mis niets van Pukkelpop Live bij Studio Brussel. De festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT.

0: Studio Brussels.
1: Life is music.

nooit te vroeg om al eens een stapje in de club te zetten. Zeker niet in die van 50 cent. En nou wil ik zeggen dat het ook 20 over 8 is. Ja, kijk, zo zetten we de goede ochtend goed in. Dit is Talk to You van Another en 54 Ultra. Ondertussen stuurt Robin nog in de app. Stuiteren zie ik Youngblood niet meteen doen met zijn gebroken been. Robin, je gaat versteld van staan van wat die man allemaal kan. Gebroken been.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Pukkelpop Live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
0: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.

Like White Keys. Ik moet zeggen, je wordt zeer creatief in je zoektocht naar tickets. Arno die stuurt Ticket Wednesday. Goed geprobeerd. En Gilles die stuurt gewoon Pukkelpop op. Hey, je weet maar nooit, hè. En de showcase van Fontaine's DC, die we daarnet hier hebben aangekondigd, ja, die leidt tot stevige uitspraken. Céline die stuurt, my god, ik weet niet of ik ooit al iets liever heb gewild in mijn leven. Naast mijn kinderen dan, stuurt ze er wel tussen haakjes bij. En Thijs die stuurt, ik ga echt een nier verkopen om bij die showcase te zijn van Fontaine's.

0: Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Het brandt nog altijd in de Hoge Venen.
1: Ja, de natuurbrand is daar nog niet geblust, maar het vuur breidt ook wel niet meer uit. Er zijn vannacht een paar heropflakkeringen geweest, maar sinds middernacht is de brand ook volledig omsingeld. Dat wil zeggen dat de brandweer stukken grond en natuur heeft weggegraven rondom het vuur, zodat dat niet verder kan opschuiven. En in de maand juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van personeelsdienstenbedrijf SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het systeem al langer, maar sinds juli kunnen wel alle sectoren flexijobbers inzetten.
0: Ik zit hier in een donker hok. Kan het dat er toch een streep zon ergens te zien is?
1: Ik vrees ervoor. Het is vandaag zwaar bewolkt. We krijgen ook regen en buien. Vanaf de kust s'avonds misschien wel wat opklaringen. En het wordt niet warmer dan 22 graden.
0: Ah, hopen op die opklaringen dan maar.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De hotshot is zeer stevig deze week. Het zijn lekker veel gitaren van Royal Blood. Want na 2 jaar zijn ze terug van weg geweest. En die tijd hebben ze nodig gehad om zichzelf even terug te vinden.
3: Growing older, you realize that, you know, it isn't a sprint, it's a marathon. And you need to take care of yourself. And you, you need that bit of rest to come back harder.
0: En inderdaad, dat is wat er gebeurd is. Hè. Die pauze heeft ervoor gezorgd dat het terug wat begon te borrelen bij de mannen van Royal Blood. Ze hadden heel veel opgekropte energie na 2 jaar. En die kunnen ze nu allemaal kwijt in hun nieuwe single.
4: When we kind of came up with this idea for 10 over 10, that concept of going all in became a kind of, yeah, a bit of a theme for the whole record, really. Because I think it started with a musical intention of how do we go all in musically? How do we make things as bombastic and full on as we can? And then came clear that the kind of lyrical themes were about that as well.
0: All in gaan ze zeker. Ze kondigden vorige week een nieuw album aan. De plaat gaat Dead Company heten en komt uit op 13 november. En toen we met hen mochten spreken, vroegen we hen natuurlijk of ze naar België komen dan binnenkort met die nieuwe plaat. Het antwoord was kort, cryptisch, maar veelbelovend.
4: It's all pointing in the right direction.
3: Yeah, I've heard rumors.
0: We've heard rumors. We hope the rumors are true en dat ze naar België komen. Hè. Dit is de nieuwe van hen.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Blood, 10 over 10.
4: Hey, we're Royal Blood. If you want to listen to really good new music, it's going to be at Studio Brussels. That's why we're very happy that our new single is Hot Shot on Studio Brussels.

0: 69. En die van 2026 is ook nog altijd volop bezig, hè?
1: Studio Brussel!
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Want sommige mensen die zijn al aan het klagen dat de zomer bijna voorbij is. Maar hallo, die duurt wel nog tot 21 september, hè? Voor mij zijn we dus nog maar net over de helft. En gelieve de bubbel niet te breken met dan over vakantie, schoolvakantie dingen te beginnen. De zomer duurt tot 21 september. En ik ben trouwens blijkbaar niet de enige die het zo bekijkt. Want er zijn nog een hoop luisteraars die momenteel aan het genieten zijn van een vakantie op internationale gronden. En als jij op dat moment zo'n luisteraar bent die vanuit het buitenland naar Studio Brussel aan het luisteren is, dan mag je nu sturen in de app van Studio Brussel. Want ik geef je gewoon daar op die al dan niet exotische bestemming een dikke vakantieplaat cadeau. Die krijg je zo meteen gewoon even worldwide sturen in de Studio Brussel app.

0: Zit jij op een of ander exotisch eiland op dit moment en ben je toch naar Studio Brussel aan het luisteren, dan doe ik je heel graag een vakantieplaatje cadeau. Stuur even waar je bent in de app en dan mag je ook sturen wat je graag wil horen en dan fixen wij dat hier voor jou.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Studio Brussel. Live is music.

0: 82, all the small things. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
0: Worldwide. Oh, misschien ben jij zo'n gelukzak die nog op vakantie is. En dan ben ik heel benieuwd waar jij zit. Steven die vraagt, is de ring van Antwerpen tropisch genoeg? Steven, die kan zeer tropisch zijn natuurlijk. Hè? Maar ik zoek toch nog iets meer verder in het buitenland. Nymfa die stuurt, telt wonen in het buitenland ook. Groetjes uit de Ardèche, die heeft gewoon permanent vakantie. En dan is er ook Sigrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij stuurt goedemorgen vanuit Soulac-sur-Mer. Klinkt Frans en dat is het ook, vermoed ik.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Hoe is het daar?
2: We hebben juist ontbeten, het zonnetje schijnt, het is een beetje wolkjes, maar voor de rest is dat hier helemaal perfect.
0: Oh, zalig. Het is daar nog een aangename temperatuur, misschien.
2: Ja, 25 graden wordt het vandaag.
0: Heerlijk, dat is zo net perfect eigenlijk. Hè? Hier is het al een beetje frisser, maar dan als het dan boven de 25 richting de 30 graden, dan wordt het toch weer moeilijk. Dus ideaal om dingen te doen. Staat er iets op het programma vandaag?
2: Ja, wij gaan dadelijk het strand een beetje opruimen, een afval bij elkaar rapen en dan om 11 uur hebben wij surfles.
0: Maai, zalig. En ook nog zo goed bezig op vakantie met een goede daad verrichten, Sigrid. Heerlijk. Heb je daar hulp bij van andere gezinsleden met het strand opruimen?
2: Ja, en ook van de andere campinggasten. We zijn met een hele groep die dat allemaal gaan doen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Is het de eerste surfles straks of hebben jullie al meer geprobeerd?
2: De derde al.
0: De derde, dus dat wordt vlot?
2: Een beetje, maar we zien toch nog veel visjes in de zee zwemmen.
0: Oké. Heel goed. Geniet ervan. Ik wens jullie goede golven, een heerlijk weertje. En dan ga ik je nog een ticket naar de zon sturen van Superdiesel. Geniet er daar nog van, hè.
2: Perfect. Dank je wel. Dag.
1: Studio Brussel, Worldwide. Studio Brussel.

Move. Ik vind het heel cool hoe dat Blackbox Revelation heeft durven experimenteren op die nieuwe song. Stronger, liever. Want die begint toch heel anders dan dat we gewoon zijn van hen. En dan komen ze toch weer bij de vertrouwde gitaren. Ik ben er fan van.

0: om je de werkdag in te zingen. Mia van Gorky. Het is tijd voor wat nieuws. En dan daarna moeten we het even hebben over al die special guests die de subs mee gaan nemen naar Pukkelpop.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 9 uur, goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
0: Met Ton Janssens.
5: Ons land krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent erkent Clément nu ook officieel als zijn zoon, dat schrijft de krant Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had Laurent vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent hij Clément ook juridisch als zijn zoon. En Thijs Nijrink, zo kan Clément dus ook de prinsentitel krijgen.
6: Door Clément ook juridisch te erkennen als zijn zoon, maakt prins Laurent het mogelijk dat Clément de titel van prins van België toegekend krijgt. Dat wordt dan opgenomen in een koninklijk besluit, dat dus ook door koning Filip moet worden ondertekend. Zo'n titel is wel eerder symbolisch, want Clément heeft, net als de andere kinderen van prins Laurent, geen recht op een dotatie van de overheid. Of de familienaam van Clément dan van de Kerkhoven blijft of wijzigt in Van Saxen-Coburg, dat is aan Clément om daarover te beslissen. Daarover is voorlopig nog niets bekend. Clément wil zelf niet reageren in de media.
5: In de Hoogevenen is het nog afwachten of de blushelikopters en vliegtuigen vandaag wel kunnen helpen in de strijd tegen de zware natuurbrand daar. Het vuur breidt niet meer uit, maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. Zo'n 100 brandweermensen blijven waakzaam. Of zij hulp krijgen van blustoestellen hangt af van de zichtbaarheid door de regen en de lage bewolking. Er zijn Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen beschikbaar. En ook staan er helikopters paraat vanuit Nederland. Dat zegt helikopterkapitein Michiel.
7: Onze helikopter keert elke avond terug naar Gilserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt, op basis van de voorspelling die wij hebben.
5: In Menen in West-Vlaanderen woedt er ook een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, dat vertelt de burgemeester daar.
8: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed, dat wil zeggen dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
5: Inwoners daar moeten ramen en deuren gesloten houden. Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. Het weer zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds misschien wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig.
4: Staat op.
9: Marie Neefs.
0: De subs nemen hele leuke special guests mee naar Pukkelpop komend weekend. En binnen minder dan 4 minuten vertel ik wie naar de Killers.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Misschien kon je wel mijn gedachten lezen en weet je eigenlijk al wat ik ga vertellen over zaterdag 22 augustus.
1: Van Pukkelpop Live op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, op zaterdagavond 22 augustus tussen 6 en 7 mag je je aan een zeer dik feestje verwachten op de Wave, in de Wave liever op Pukkelpop. Want dan komen de subs daar de boel op stel te zetten en daar hebben ze eigenlijk absoluut niemand voor nodig, maar toch hebben ze heerlijke versterking meegenomen. Party Animals, Sylvie Kreusch en Romeo Elvis die gaan komen meedoen en zo beginnen de festiviteiten van 20 jaar de subs meteen zeer goed. En bovenop die twee special guests die we al kennen, gaan ze ook nog eens een nieuwe versie van de Pop of Dope lanceren.
2: I am the Pop of Dope. Dacht die zout van Belgium. Wah, wah, wah.
0: Pop Redope incoming. Oh, incoming zetten ze erbij op Instagram bij die aankondiging. En bij die remake hoort ook een mystery guest. Wie dat wordt, dat weten we nog niet.
2: I am the Pop of Dope.
0: Wie weet is het een heel klein poopje op het doopje. Hè? Want Jeroen Pessemier en frontvrouw Hazel Aileen Faizula die hebben een klein subje op de wereld gezet, nog maar pas. Dus heel benieuwd wie het uiteindelijk wordt, die mystery guest, hoe deze versie gaat klinken van de nieuwe Pop of Dope. Van twee gasten zijn we dus alvast zeker en die zijn zeer, zeer goed. Je kan het trouwens ook allemaal volgen via Studio Brussel natuurlijk of op VRT Max.
1: Mis niets van Pukkelpop Live bij Studio Brussel, de festivalzender. En stream dit jaar ook volledige concerten. Live op VRT Max. Go!

0: Tom Odell. Another Love. Je wist het misschien al, maar hier op Studio Brussel zijn er alleen maar winnaars. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En jij kan nog net iets meer zijn dan dat. Want je mag hier zo meteen een lied uit onze festivalroulette kiezen, winnen. Heb jij zin om te bepalen naar welke live muziek we hier zo meteen allemaal samen op de radio gaan luisteren? Dan mag je nu een berichtje sturen in de Studio Brussel-app. Het is trouwens live muziek van op een Belgisch festival. Dus dat is toch een heerlijk pluspunt. Als jij dat wil bepalen...
2: Dat kan jij niet bepalen, hè?
0: Mag dus wel deze keer. Dan moet je nu gewoon festivalroulette in de app van Studio Brussel sturen. En dan mag jij hier zo meteen eens een keer dik aan mijn roulette draaien, zeg.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. De festivalzender.

0: misschien mag het toch iets meer zijn. Misschien heb jij wel een rondje aan de festivalroulette gewonnen. Wie er mag draaien, dat ontdekken we samen naar Ecosmith.
1: Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be. Knaldi!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

0: kids, hè, die spelen mee met de festivalroulette. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, Timo.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent vandaag de uitverkorene om aan de festivalroulette te draaien. Hoe was jouw festivalzomer tot nu toe?
2: Tot nu toe al behoorlijk goed gevuld. En het is nog niet afgelopen.
0: Vertel eens, wat is er allemaal afgevinkt?
2: Alle werktes eigenlijk, dus boutique, parklife en de gewone.
0: Wow.
2: Dan nog weekendje Rock Zottergem, een dagje Lokerse. Ben ik niets vergeten? Nee, dat valt fijn.
0: Dat is al een zeer mooi lijstje. Zat daar een hoogtepunt tussen voor jou?
2: Ja, verschillende eigenlijk. Veel hoogtepunten zijn soms ook al semi en waas geworden, maar dat om andere redenen. Maar ja, ik wou gewoon van de sfeer en ook nieuwe dingen ontdekken. Dat hoort er ook bij natuurlijk.
0: Absoluut. En je zegt dat het nog niet gedaan is. Wat staat er nog op het programma?
2: Zaterdag voor de eerste keer Camping Kitsch, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. En dan nog Kramerok om de zomer af te sluiten.
0: Dat is een mooie afsluiter van een zeer goed gevulde festivalzomer. Heb je al een outfit klaar liggen voor Camping Kitsch? Dat is daar belangrijk, hè?
2: Ik ga straks nog eens moeten zoeken, want het komt dichterbij, dus het wordt spannend.
0: Ik heb er alle vertrouwen in. Zeg, je moet straks ook nog even naar het ziekenhuis. Dat is toch geen overbelasting van al die festiviteiten, Timo?
2: Wel ja, ik denk dat het aantal bandjes te zwaar beginnen wegen op mijn pols. En dat het daardoor is misschien dat er iets misgegaan is.
0: Okay.
2: Dus gewoon even een kleine check-up, maar dat komt helemaal in orde.
0: Ja, ik wens je alvast veel beterschap en dan zien dat die bandjes niet te zwaar beginnen wegen inderdaad.
2: Nee.
0: Timo, ken jij de festivalroulette?
2: Ik heb er al van gehoord en ik denk dat ik de regels ken.
0: Oké, ik leg het nog eens kort uit voor als er mensen nog niet mee zijn en als jij het nog even op een rijtje wil. Het is dus heel simpel, we gaan draaien. Als je een nummer goed vindt, dan zeg je, ja, dat doen we, daar gaan we voor. Het is allemaal live festivalmuziek. En als je nog niet tevreden bent, gaan we gewoon naar het volgende nummer. Maar let op, want je kan dus niet meer terug. Als de keuze minder goed wordt, dan ga je het moeten doen met wat er op dat moment nog is. Timo, ben je klaar?
2: Helemaal.
0: Dan gaan we een eerste keer draaien.

0: Joe, End of Beginning. Klinkt dat al goed of toch nog een keertje draaien?
1: Klinkt al goed, maar ik ben toch curieus wat er nog in de roulette zit.
0: Dus ja, ja.
1: Nog een keer draaien.
0: Pas op, bij nieuwsgierigheid kan je nekken, maar het kan ook een zeer goede keuze zijn. We gaan naar nummertje 2.

0: de engelenstem van Florence and the Machine, You've Got the Love. Is dat iets wat goed klinkt, Timo?
1: Ik denk dat we die gaan nemen, omdat ja, ze speelt zaterdag op Pukkelpop en ik kan er helaas niet bij zijn. Dus ik denk dat we daarvoor gaan gaan.
0: Een zeer goede keuze, inderdaad. Ja, je zit natuurlijk op Camping Kitsch, het is keuzes maken. Hè? Dus dan gaan we een beetje samen toch genieten inderdaad van een voorsmaakje van Pukkelpop. Timo, veel beterschap met die polls en geniet nog van al die laatste festivals die op dat mooie lange lijstje van jou staan. Florence and the Machine, speciaal voor jou.
1: Dank u, dag. De festivalzender. Sometimes I feel like my hands are in the
0: air. Just one more tear to cry. Ja, nee, zo gaat het niet lukken natuurlijk. Ze zijn hier allebei begonnen. Wacht jongens. We gaan dat opnieuw doen. Dit is niet goed, hè. Gewoon opnieuw voor Timo, dat hij toch echt van het begin kan meegenieten. En dat het niet door elkaar is met Joe.

0: dat je het weet. Hè. Je bent meer dan goed genoeg. Vinden ook Kid Creek en Skepta en Bloemkarten. Nu gaan we even op een kleine zon- en aperol-vakantie naar Italië. Of gezien het vroege uur misschien een espressotje of een cappuccino. Dit is ook echt een zalig gebied om al swingend naar de koffiemachine mee te gaan. Neem je collega's even mee en doe een gekke bijtrekpas. Pino D'Angio, ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

Deze zaterdag op Pukkelpop is het de moeite om eens op tijd uit je tent te komen en misschien in de club te gaan piepen. Want om 13:30 speelt deze DAF Alice daar. Die maakt heel liefelijke muziek. En als je nog een katertje van de dag ervoor te verwerken hebt, dan is het echt ideaal om jouw festivaldag mee te beginnen. Dit is Peelsong. Goedemorgen.

0: En zo zweef je op een heerlijk wolkje je bed uit. Of misschien gewoon naar het volgende nummer hier, als het voor jou een lang werkdag is. Dolph Ellis met Pelsong. Een aanrader dus ook om te gaan checken dit weekend op Pukkelpop.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

achter. Janelle Monáe featuring Big Boy Tightrope. Goedemorgen. Dit zou een zeer goede opgave zijn voor een rondje sneller dan de zang. Misschien is hij al wel eens gepasseerd zou kunnen. Het is zo'n intro die je toch meteen herkent. En ook best een lange, hè. Allee, ik geef je nog 2 seconden. Ja, Sandelaas, there she goes. En als het kan, mag je ongegeneerd meezingen. En als er collega's in de buurt zijn, die begrijpen dat ook wel, hè. Het is woensdag voor iedereen. Laat je gaan. Bijna 10 uur. En there she goes.

0: Studio Brussel.
1: Staat op. Terwijl Sam uitziet, ben ik tot nader order jouw ochtendgezelschap. We zien elkaar en horen elkaar morgen weer. Buiten is het ondertussen nog steeds een beetje grijs. Maar gelukkig is hier nu in volle glorie Joris Brijs.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoren of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag in de ruw.
6: Lop de blop. Trek een kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Studio Brussel. 10 uur, een heel goede morgen.
13: VRT Nieuws.
12: Toon Janssens.
14: Ons land krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Dat schrijft Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van den Kerkhoven, zoon van Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had Laurent vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent hij Clément ook juridisch als zijn zoon. Dat vertelt royalty-experte Pascal Mertes.
15: Voorheen had hij het gezegd van ja, ik herken hem als mijn biologische zoon, maar er was eigenlijk niks officieels gebeurd. En nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel. De officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen. Maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Het is ook wel zo dat hij van kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk.
14: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn gisteren 2 auto's uitgebrand. Een derde is beschadigd. Niemand raakte gewond. Er is ook schade aan het rolluik van een woning, maar het vuur is niet overgeslagen op de woning zelf. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Op Pukkelpop is vanmorgen de Blokbar geopend, 1 dag voor de start van het festival. Studenten krijgen er de kans om op de wei te studeren en ook iets mee te pikken van het festival. Deze studenten zien het helemaal zitten.
16: Het is wel leuk om het zo eens leeg te zien. Maar ergens ook wel pijnlijk dat ik er niet kan staan om te feesten dit jaar. Inderdaad, feest is leuk, dus door in het jaar doe ik dat soms ook iets te veel.
17: Ik denk wel dat het leuk is om een keer te kijken wat er allemaal is in Pukkelpop, want het is de eerste keer dat ik hier ben, dus zo stages zien en wat er allemaal is. Het is ook wel een goede motivatie om iedereen te zien studeren. Ik krijg ook wel wat meer motivatie voor mijn herexamens. Dus ja, komt wel goed.
14: In Congo zijn nu al meer dan 5000 bevestigde gevallen met besmettingen van ebola gemeld. Dat blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Bijna de helft van die patiënten is er ook aan gestorven. Daarmee is deze ebola-uitbraak de ergste voor Congo, zowel in aantal besmettingen als in overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde gisteravond nog dat ebola zich snel verspreidt en dat de uitbraak in Congo nog lang niet onder controle is. Het weer, meestal zwaar bewolkt met regen en buien. Vanaf de kust komen er s'avonds wel wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het ook wisselvallig.
0: Studio Brussel.
4: Joris Brijs.
12: Zo zijn we alweer aangekomen bij 10 uur en er wordt de paarse loper uitgerold voor zijn hoogheid Prins. Goedemorgen en welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
18: Ow!

Alphabet Street van Prince. Goedemorgen. Je hoorde het net, vandaag wordt er nog geblokt op Pukkelpop. Maar vanaf morgen gaan alle boeken daar aan de kant. Voor 4 dagen festivalen wordt het er hopelijk eentje voor de geschiedenisboeken. Pukkelpop 2026, met op zaterdag ook Wet Leg op de line-up. Wij zijn er live bij vanaf morgen namiddag.

We zijn nog maar 5 dagen na de grote release van Last Weekend, de nieuwe Phoebe Bridgers plaat. Dat is voor mij al een instant classic als indie-fan. Last Boy staat op 1 in de afrekening. Kill Me is een fenomenaal nummer van die plaat, moet je ook maar eens testen. En ook deze Bobby staat op Last Weekend. Een van de platen van 2026 zal op het einde van het jaar duidelijk worden. Zal zeker tussen de lijstjes staan.

0: I like the way you kiss me van Artemis. George Ezra heeft Shotgun geroepen. Hij zit vooraan de playlist.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Super XL.
5: Love to see you shine.
6: Studio. Studio Brussel.

Shotgun van George Ezra lijkt alsof de motor van Queens of the Stone Age wat puttert. Ze geven meestal vol gas met de muziek. Hier lijkt alles even stil te vallen. Maar het is bewust en geslaagd op de rem duwen. In Easy Street

Enjoy the Silence van Depeche Mode voor Marianne. Een warme zonnestraal op een grijze woensdag voor mij ook. Goedemorgen. Where were you when the lights went out? Vraagt Freaks. Zo'n goede typische jaren nul plaat. We blazen het stof eraf.

Free Your Mind. Voor altijd verbonden aan de zomer van 2026. Onder de noemer plaat waarvan je waarschijnlijk niet wist dat je ze vandaag nodig had. Scream, Funk My Life Up. Van Paolo Nutini. Bedankt mij later maar. Mag in de app.

0: Dankzij de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burger.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmens.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: De Vos Lemmens. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Silent Running van Gorillaz en Adelaya Omotayo. Ik heb een manier gevonden om de zomer wat te verlengen. En dat is elk jaar toepasbaar. Jungle blijven spelen. Dit is Some Day Somewhere.

0: Two Princes, Spin Doctors. Gisteren kon je de laatste tickets voor Pukkelpop winnen op Ticket Tuesday. Is dat niet gelukt en zit je met je handen in je haren? Haal ze er maar uit dan.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, je kan vanaf morgen live concerten streamen vanop Pukkelpop via VRT Max. Op Pukkelpop kan je zo live kijken en luisteren naar wat er op de mainstage, de Marquee, de Wave en de Boiler gebeurt. Dus echt geen paniek, je gaat van thuis uit het gevoel krijgen er toch bij te zijn. En dan heb je bijvoorbeeld al geen poncho nodig. Bekijk het zo ook eens.
2: Mis niets van Pukkelpop live bij Studio Brussel, de festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT Max.

0: Elusive van Blackwave. Ik geef je barbecue-budget na 11 uur.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Go Yellow!
4: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
9: Er moet meer personeel komen om de bewakingsbeelden bij de lijn te controleren. Dat vragen de vakbonden van de vervoersmaatschappij. Er is meer volk nodig om de camerabeelden te verwerken van agressie op bussen en trams. Tot 6 jaar geleden waren er nog 6 medewerkers verantwoordelijk. Nu zijn dat er nog maar 3. En dat is dus te weinig, zegt de Christelijke Vakbond.
10: Camerabeelden uit dat voertuig halen, die analyseren, daar een verslag van maken, dat doorsturen naar politie en justitie, ja, dat heeft wel zijn tijd nodig. En wanneer dat er dan verschillende incidenten op een dag gebeuren, ja, dan kan u zich ik wil best voorstellen welke werkdruk dat die personen hebben. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie. Zo simpel is het.
9: Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat Clément van den Kerkhoven, zoon van Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had hij vorig jaar al gezegd, maar nu erkent hij Clément ook juridisch als zijn zoon. Royalty-experte Pascal Mertens legt uit wat dat nu verandert.
11: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de 3 andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
9: In het Heilig Drievuldigheidscollege in Leuven kunnen leerlingen vanaf september het vak Veiligheidsdenken volgen. Het is de eerste school die dat vak geeft. Lesgevers die werken bij Defensie of de politie komen de leerlingen dan bijvoorbeeld vertellen over radicalisering. Het is geen voorbereiding op een job bij het leger. Het vak moet vooral de blik van de leerlingen verruimen, zegt de directeur van de school.
12: Dat gaat over gegevensbescherming, dat gaat over geopolitiek, preventie, dat gaat over conflictbeheersing, recht en deontologie. En we hebben hier en daar een reactie gekregen, maar gaan we nu meelopen in het oorlogstaal en de Russen dreiging enzovoort enzoverder. Maar eigenlijk is ons idee juist omgekeerd. Je kunt maar een mening vormen over iets als je er kennis van hebt. En dan zijn de leerlingen gewapend om zelf conclusies te trekken.
9: Het is zwaar bewolkt vandaag met regen en buien. Vanaf de kust komen er 's avonds misschien wel wat opklaringen. Niet warmer dan 22 graden vandaag. Tot en met het weekend blijft het ook wisselvallig.
6: Brussel. Joris
0: Brijs. Begin die grote zak met kolen al maar te zoeken. Haal kruiden boven voor wat buren jaloezie en dan ben je klaar om barbecue budget binnen te halen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Warm Drugs, goedemorgen. Lenny heeft dit, lijkt mij, gemaakt met een hete zomerdag in het achterhoofd. Het klinkt zwoel en zweterig, die intro. Van She Only Loves You in the Summertime.

Zondag mag Bazaar de mainstage van Pukkelpop opkruipen. Daarnet deelde Mathieu Terijn nog een sneak peek van hoe het podium er zal uitzien. Ze nemen een verzameling van doeken van de laatste 10 jaar mee naar Pukkelpop. Deze wordt heel speciaal, staat er ook bij op Instagram. Dus ooit komt er een dag dat je die doeken nog eens kan gebruiken. En zondag is die dag voor Bazaar.

0: Wonderwall van Oasis. Eva vraagt hoe je meedoet voor dat barbecue budget. Ik leg alles zo meteen nog eens uit, zodat jij kans maakt om te grillen deze zomer.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel.

De grill staat al heet. De kolen zijn stilaan wit. Het barbecuebudget ligt klaar. Zometeen spelen we om die 100 euro. Laat Trigger Finger nog even voor met Through the Beam.

0: dat je vooruit moet kijken en een barbecue moet inplannen. Ik kan je daarbij helpen.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Die hulp is 100 euro barbecue-budget, zodat je kan uitpakken bij vrienden en familie. Zometeen hoor je een nummer van Chapel Roan, waarin dus één woord ontbreekt. Weggegrild wordt door onze barbecue. Als jij meteen hoort welk woord dat is, dan stuur je dat woord in de app van Studio Brussel. Hangen wij meteen daarna aan de lijn en zit jij dus met een barbecue op de planning binnenkort. Hier komt Chapel Roan, dus let heel goed op.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: onderzoek, dus één kort woord, dat je 100 euro barbecue budget kan opleveren.
1: Het barbecue alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Dag Siebe.
3: Hallo, hallo.
0: Jij denkt het te weten?
3: Ik weet het zeker, ja.
0: Zeg het eens.
3: Het wordt als go.
0: Go. Ja. Natuurlijk was dat go. 700 euro barbecue budget, wat ga je ermee doen?
3: Waarschijnlijk barbecue, ja.
0: ja, ik bedoel, wat ga je ermee kopen?
3: Ik heb een eigen buitenkeuken gemaakt voor mijn eind, een paar jaar geleden. Wow. Dus waarschijnlijk daarmee met de familie en mijn vrienden.
0: Schitterend, goed idee. Zelf een buitenkeuken gemaakt?
3: Ja, ik heb 7 jaar houtbewerking gestudeerd op mijn eindwerk.
0: Oké. Dus dat wordt next level barbecue bij jou dan thuis. Geniet ervan, die 100 euro kan je goed spenderen. Binnenkort, als het wat beter weer wordt, nodig vrienden en familie uit. En geniet daarvan. Dag Siebe.
3: Merci.
0: Jojo.

0: kan niet gaan komen. Ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
2: Lotto, omdat het kan.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
1: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
1: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
1: De dagelijkse kost-app.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Ah, oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: We staan op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Cyparixl. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparixl. Like to see you shine. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

deze nacht echt waar gedroomd van Jay Bernard van Gint de Depree. En ik zweer ook dat ik echt ook niet meer weet waar het over ging. Misschien heeft dit iets te maken met dat zijn nummer 4 in the Morning heet. Here I go, round the bend at 4 in the morning, on the beating of a bounding heart.

Painted Black van de Stones. Studio Brussel. Bruno Mars staat voor alles wat niet zwart of donker is qua sfeer. Hij brengt kleur in deze woensdag met All My Soul.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
8: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
9: Volop leven start met De Leize, trotse partner van Hockey Belgium.
10: Studio Brussel. Goedemiddag, 12 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Sophie Verbrugge.
12: De lijn moet meer veiligheidspersoneel krijgen. De vakbonden van vervoersmaatschappij De Lijn willen dat er personeel bijkomt om bewakingsbeelden van bussen en trams te controleren. En zo agressie tegenover medewerkers op te sporen en door te sturen naar de politie en het gerecht. Tot 6 jaar geleden waren er nog 6 mensen verantwoordelijk voor die taak. Nu zijn dat er nog maar 3. Veiligheid lijkt geen prioriteit meer, zegt de Christelijke Vakbond.
13: Je kan niet zeggen dat de veiligheid een topprioriteit is voor de Vlaamse regering. En voor De Lijn. Wanneer je ziet dat er maar 3 medewerkers zijn voor gans Vlaanderen, ja, die werkdruk die is onhoudbaar en de risico's voor het personeel en de reizigers nemen deze toe. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie.
12: In een middelbare school in Leuven, het Heilig Drievuldigheidscollege, kunnen leerlingen dit schooljaar het vak veiligheidsdenken volgen. Het is de eerste school die dat doet. De lesgevers werken bij het leger of de politie en komen leerlingen vertellen over hun ervaringen. Het is geen voorbereiding op een job bij het leger of de politie. Het vak moet vooral de blik van jongeren verruimen, zegt de directeur van de school.
14: Dat gaat over gegevensbescherming, dat gaat over geopolitiek, preventie, dat gaat over conflictbeheersing, recht en deontologie. En we hebben hier en daar de reactie gekregen, maar gaan we nu meelopen in het oorlogstaal en de Russen dreigen enzovoort enzovoort. Maar eigenlijk is ons idee juist omgekeerd. Je kunt maar een mening vormen over iets als je er kennis van hebt. En dan zijn de leerlingen gewapend om zelf conclusies te trekken.
12: Het vak veiligheidsdenken past binnen de nieuwe studierichting sportwetenschappen. De 2 lichamen die eind vorige maand zijn gevonden in een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk 2 Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft het DNA-onderzoek nu bevestigd. Het gaat om 2 mannen uit de Kempen van 39 en 41. Zij verdwenen in september 1992 tijdens een grote bergtocht. Eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van het eeuwige ijs. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Die drug nemen tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. De man testte positief tijdens een tennistoernooi op het Spaanse eiland Mallorca in juni. En op Instagram laat hij weten dat hij een grote fout heeft gemaakt. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van het tennistoernooi van Wimbledon. Er trekt een nieuwe regenzone over deze namiddag. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Morgen buien vanaf de kust en nog 22 graden. En ook vrijdag blijft het wisselvallig.
11: Studio Brussel.
15: Joris Brijs.
10: Vrienden van de woensdag, goedemiddag. Een werk- of vakantiedag. Wij maken geen onderscheid bij het uitsturen van een zalige playlist. Snow Patrol, aanwezig.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Called Out in the Dark van Snow Patrol. Goedemiddag. Ik heb je dit uur nog nodig om te draaien aan de festivalroulette. Voor de rest voetjes op tafel, achteroverleunen. En laat de muziek maar werken.

Loser van Beck. Zomerplaatjes hoeven zeker niet altijd een beat te hebben. Als je de gitaar in de juiste mood krijgt, dan kan de zon ook beginnen schijnen in je bovenkamer. Bij het horen van Dream Job gebeurt het. Bij mij komt er licht door. Dit

0: Als je aan A's en O's denkt, muzikaal, welk nummer komt er dan als eerste naar boven? Ik gok het volgende.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turntafels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt mij.

0: Pompeii van bij Phil. Waren dat dan de EO's waar je aan dacht?
1: De festivalroulette.
0: Met Pukkelpop in zicht. Het begint daar morgen al. Neemt ook de goesting in live muziek toe. Ik heb hier nog eens 3 live tracks van op onze festivals klaarstaan. Waaruit jij mag kiezen door te draaien aan de festivalroulette. Kom draaien en kies een zalige liveplaat uit.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Hold on, van net Sky en Becky Hill. Ik heb alweer een draaier te pakken gekregen. Studio Brussel. De festivalroulette. Dag Luca.
1: Hey, hallo, dat is Joris.
0: Luca, ga jij draaien op een werkdag of is het vakantie voor jou vandaag?
1: Ik heb een werkdag, maar ik wil zeker draaien.
0: Oké, en wat brengt die werkdag? Wat voor werk is het?
1: Houtskeletbouw bij Econstruct in Beersen.
0: Voilà. En de Beersen in de Kempen. Direct nog een goede reclame erbij gegooid voor de baas. Of ben je de baas zelf?
1: Klopt. Wat liefst?
0: Ben je de baas zelf of maak je de baas content?
1: Nee, dat niet. En maak me een baas content.
0: Heb je Pukkelpop plannen toevallig de komende dagen?
1: Nee, normaal ging ik wel, maar de tickets die zijn uitverkocht bijna en zo.
0: Ja, die waren
1: en
0: al lang
1: weg.
0: Oké, okay, je krijgt geen verlof van je baas. Er zijn geen tickets. Niet meer voor Pukkelpop. Gisteren zijn die laatst ook de deur uitgevlogen op Ticket Tuesday. Ik heb dan enkel live muziek misschien voor jou. Je mag 3 keer draaien in totaal aan de festivalroulette. Maar als je al content bent met de eerste optie bijvoorbeeld, gewoon kiezen. Zijn we weg?
1: Yes, oké. Okay.

0: was al heel snel. Heel snelle nee daar, Luca. Jij wilt nog eens draaien, want Arcade Fire, Everything Now, dat is niks voor jou.
1: Nee.
0: Oké, de volgende.

0: Het geduld is daar op precies. Hè? Ben Howard, nee, ook niks.
1: Nee.
0: Dan wordt het deze.

0: Oké, Luca. Het wordt de Ton of Love van Editors.
1: Yes.
0: Is dat de beste keuze? Geen spijt van die anderen?
1: Dat vind ik een heel goede keuze.
0: Nou, dan ben ik ook content.
1: En ik hoop dat de rest er ook van geniet, natuurlijk.
0: Daar ben ik redelijk van overtuigd. Editors werkt altijd op de radio. Zeker een live versie van A Ton of Love. Luca, goede werkdagen. Daar binnenkort. Yes. Misschien krijg je toch nog eens een dagje vrij van de baas. Door die reclame hier op de radio. De groeten in Beersen.
1: Ja, knokje, Joris.
0: Yo.
2: De festivalzender.

0: Een monsterhit Storm 2 van Generation en Young Lean. Er komt er nog een aan van een paar jaar geleden.
1: Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Ten eerste is Alberto.
8: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
9: Amai, de gorap.
8: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
7: Dag in de ruur.
10: Blop de blop.
11: Trek je kostuum aan en ik dacht... Nu klots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piraten spelen?
13: Schip, ahoy.
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
15: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
18: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
17: En dat is?
18: Rust in huis, ook in september.
19: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
20: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
21: Studio. Yo, what's up? This is Fred again.

Delilah. Fred again, Nothing But Thieves heeft plannen gesmeed de komende maanden. In september volgende maand komt er een nieuwe plaat. En in januari nemen ze die mee richting België voor een grote AFAS Dome Show.

0: mannen hebben nog één plan voor 1 uur.
1: Smoke weed every day.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, 1 uur dus.
4: VRT Nieuws.
0: Sophie Verbrugge.
5: Het parket van Limburg onderzoekt of er een miskandidaten is verkracht. Er loopt een onderzoek naar zedenfeiten door de organisatoren van de misverkiezing Miss Model. Dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden in P-magazine dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Dat klopt niet, zegt die organisatrice nu.
6: Dat klopt totaal niet. Er is intimiteit geweest met Charlotte, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar dat was echt wel met wederzijdse toestemming en daar bestaat echt geen twijfel mogelijk over. Niemand heeft daar gedwongen om iets te doen of onder druk gezet. Echt helemaal niet.
5: Het gerecht gaat nu alles onderzoeken. Er kunnen vandaag opnieuw blusvliegtuigen en ook helikopters ingezet worden in de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet door de regen en de wind. 2 Noorse en een Duitse helikopter en ook 2 helikopters van de federale politie zijn het natuurgebied aan het blussen. De 2 grote Nederlandse heli's die komen voorlopig nog niet in actie. Die hebben nogthans de grootste capaciteit, maar zijn uitdagend om mee te vliegen in bebost gebied, vertelt helikopterkapitein Michiel.
7: Die bucket die wij eronder hangen, daar kan 7600 liter water in en dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen. Die bucket hangt ver onder de helikopter, dus je krijgt een soort pendule effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
5: Het vuur in de Hoge Venen breidt momenteel niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. En Duitsland wil grenscontroles blijven uitvoeren. De Duitse regering heeft daarvoor een aanvraag tot verlenging van die controles ingediend bij de Europese Commissie. De grenzen binnen de Europese Unie zijn volgens het Schengen-verdrag open. Daar mogen dus in principe geen controles zijn. Maar Europa laat dat bij uitzondering wel toe. Sinds september 2024 heeft Duitsland zo'n uitzondering om illegale migranten tegen te houden. Er trekt een nieuwe regenzone over deze namiddag. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Morgen buien vanaf de kust en nog 22 graden. En ook vrijdag blijft het wisselvallig met buien.
2: Studio Brussel. Joris Brijs.
0: Goedemiddag, lieve muziekvrienden. Je hebt het zotte nieuws over Fontaine's DC misschien nog niet gehoord. Straks meer, eerst Kings of Leon.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Super Soaker van Kings of Leon. Als je klik-klak hoort de komende minuten, dan komt de klik eerst van deze camera, van Charlie XCX. En de klak die erbij komt, is van Ray en Hansen.

0: Click Clack Symphony, Ray en Hans Zimmer. Het is vakantie en je tempo ligt misschien wat lager dan normaal, waardoor je dit gemist hebt.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Jawel, daar kan je op de eerste rij belanden bij Fontaine's DC. Op die exclusieve showcase die de band bij ons komt geven. Normaal spelen ze op Rock Werchter en Pukkepop op de mainstages plat. Nu komen ze dus exclusief bij ons spelen voor een paar gelukkige luisteraars. Ze hebben ons gisteren nog maar nieuwe muziek gegeven, een nieuw nummer gelost. Marianne, dus die gaat ook diverse muziek binnenkort van heel dichtbij horen. Gewoon oren ophouden volgende week.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, Troubles op komst.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Studio Brussel.
3: Hip

99 Problems, Jay-Z. Een techno-queen en een pop-queen stuurden eens wat berichten met elkaar. Ze vonden elkaar ook leuk en plots was er dit run van Amélie Lens en Angèle.

0: Het heeft al lang boter op zijn hoofd. Zal er wel afvliegen door onze hotshot deze week de terugkeer van Royal Blood op gekende wijze.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Landslide van Fleetwood Mac. Heel welgekomen rustmoment in je woensdagnamiddag. We vierden eerder deze zomer de terugkeer van die XX in ons land op Rockwerchter. Nog altijd een van de beste shows van deze festivalzomer voor mij. Dit is Say Something Loving van die XX.

0: heeft 10 jaar Camping Kids Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht en heel veel, veel meer. Tickets en info, campingkidsclub.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
3: Ik, Bruno.
5: Mobile Vikings.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: De hele keet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden

Crawling, Linkin Park. Dit komt uit de mond van een van de allergrootste artiesten op de line-up van Pukkelpop de komende dagen. Dit is Somber, speelt op zondag op de mainstage.

genoeg om de rest van de namiddag mee verder te kunnen. Ik laat die achter bij Bert van Steenbergen zometeen. Maar vooral nu nog bij 5 minuten een wonderduo. Life is music.

0: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
1: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Het is 2 uur. Goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Sophie Verbrugge.
11: Het parket van Limburg start een onderzoek naar Miss Model. Er loopt een onderzoek naar zedenfeiten door de organisatoren van de misverkiezing Miss Model, dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Ook een andere oud-deelnemster zegt nu dat er heel wat misliep bij de wedstrijd.
12: Omdat er heel veel bodyshaming was en zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
11: Het gerecht gaat alles onderzoeken. De Koning Boudewijn Stichting lanceert een solidariteitsactie om geld in te zamelen voor het herstel van de natuur in de Hoge Venen. Iedereen die dat wil, kan een gift doen. Het geld gaat naar toekomstige initiatieven om in de Hoge Venen nieuwe bomen en natuur aan te planten en opnieuw houten wandelpaden aan te leggen. De Hoge Venen is een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land. De natuurbrand heeft een heel groot deel daarvan verwoest. Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi zijn 91 jobs bedreigd. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om bedienden. Renewi heeft in ons land 800 bedienden en 2000 werknemers in totaal. De directie zegt dat de getroffen werknemers een nieuwe functie aangeboden gaan krijgen. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Die drug nemen tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. De man testte positief in juni tijdens een tennistoernooi op het Spaanse eiland Mallorca. Op Instagram laat hij weten dat hij een grote fout heeft gemaakt. 4 jaar geleden speelde hij nog de finale van het tennistoernooi van Wimbledon. Er trekt een nieuwe regenzone over. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen buien vanaf de kust, dan nog bij 22 graden.
8: Studio Brussel.
13: Bert van Steenbergen.
9: We maken er een mooie woensdag namiddag van met het gezelschap van Aretha Franklin, Matt Berninger en nu Tame Impala. Solitude is bliss.

0: die heerlijke sound van Tame Impala. Zometeen een klein gebedje van Aretha Franklin. Na Matt Berninger, die toch krachtiger dan ooit klinkt.
1: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Life is music.
3: Life.

0: festivalzomer begint naar het einde te gaan. Want er zijn nog een paar prachtige festivals die komen. En die ook op bezoek komen bij ons vanavond op Studio Brussel. Opnieuw bezoek van een mooi festival.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Maanrock.
0: Het gratis stadsfestival midden in de stad, midden in Mechelen. Die komen vanavond langs hier in de festivalzender bij Thaïs om alles te komen vertellen over de editie van dit jaar. Die is van 27 tot 30 augustus. Kom jou vanavond helemaal warm maken voor alles dat er dit jaar zal gebeuren op Maanrock. Kaat van Stralen gaat er ook op het podium staan.
3: Stop!

rent ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn soort.

0: sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Straks iconische beats na Foo Fighters.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid. Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarde

The Pretender staan twee Nederlandse vriendinnen klaar voor zometeen. Maar eerst dit. Dat heerlijke geluid van Underworld. 2 months of goedemiddag.

0: Girlhood van vrouwtje NS10. En dit is het geweldige Lost Boys van Phoebe Bridgers.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music.

0: de festivalzender.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
3: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro.

Spotify heeft iets zot verwezenlijkt. Allo Dance is over de grens van 1 miljard streams gegaan. Dat is waanzin. Maar ook volledig terecht wel. Legendarisch nummer. Dit is Dean Turley.

Sam Smith en Normani Dancing with a Stranger. Je kan ook al dansend richting 3 uur als je wil met het enthousiasme van Harry Styles. Studio

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamer interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC. Beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Laat ze see
6: you shine. Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 3 uur, goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
8: Sophie Verbrugge.
10: Een Gentse dokter is slachtoffer van nepvideo's op het internet. De Gentse uroloog Piet Hoebeke dient een klacht in tegen onbekenden omdat er valse video's van hem de ronde doen. In die deepfake-video's, gemaakt met artificiële intelligentie, raadt hij zogezegd alternatieve middelen aan voor prostaatproblemen. Alle informatie die wordt gegeven klopt niet, zegt een woordvoerder van het Universitair Ziekenhuis Gent.
11: Wij hebben vernomen dat er inderdaad een deepfake-video van professor Piet Hoebeke circuleert, waarin hij eigenlijk een middel tegen prostaatproblemen aanprijst en verkoopt. In de video worden er ook uitspraken gedaan waar we zeker niet mee geassocieerd willen worden, onder andere over de gezondheidszorg. Dus wij distancieren ons volledig van die inhoud die eigenlijk haast op kwetsbare mensen.
10: Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi dreigen 91 bedienden hun job te verliezen. Er werken in totaal 800 bedienden. Bij de 1300 arbeiders vallen er geen ontslagen. De aankondiging werd gedaan op een bijzondere ondernemingsraad. De Christelijke Vakbond is geschrokken van het aantal mogelijke ontslagen, maar zegt dat de directie heeft beloofd om de ontslagen medewerkers een nieuwe functie aan te bieden.
12: Dat is een enorme impact. Nu langs de andere kant benadrukt de werkgever dat dat een transformatie betreft. Dat ze zelf hoopvol zijn dat eigenlijk heel wat van die bedreigde functies een heroriëntering kunnen krijgen. En we hopen dat de werkgever inderdaad dat engagement of die uitspraak zeker in de volgende fase van het sociaal overleg mee kan waarmaken.
10: De bijzondere ondernemingsraad valt net samen met de start van de Renewi Tour in Diest. Het bedrijf is de hoofdsponsor liever van die wielerwedstrijd. In Gaza zijn 6 Palestijnen gedood na een Israëlische luchtaanval op een politiekantoor in Gazastad. En het is niet de enige aanval van vandaag. Eerder had het Israëlische leger al een motor onder vuur genomen in de buurt van een vluchtelingenkamp. Daarbij kwam 1 Palestijn om het leven. En vanaf eind deze maand kan je enkel nog online via VRT Max naar M&M Hit Studio Brussel en De Tijdloze luisteren. Alle VRT-radiozenders verhuizen dan naar VRT Max en hebben dus geen aparte app meer, vertelt het hoofd audio van de VRT.
13: Voor elk radiomerk hebben we een app waar je live kan luisteren, waar je in interactie kan gaan met het merk, waar je dus echt berichten kan sturen, berichten terugkrijgt. Die apps die gaan verdwijnen vanaf 31 augustus. En eigenlijk word je rechtstreeks verwezen naar VRT Max, waar je eigenlijk je lievelingsmerk, je lievelingszender kan volgen.
10: Er trekt een regenzone over. Het is code geel. Lokaal kan het ook onweren bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij dan nog 22 graden.
7: Studio Brussel.
5: Bert van Steenbergen.
8: Je zit hier goed voor een mooie namiddag met muziek van Pearl Jam, Black Box Revelation en een straffe Belg. Coeli Celebrate.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

krijgen met nog eens een geweldige classic. Ja, heeft Pearl Jam misschien ook niet alleen maar classics? Dit kan voor mij wel een toekomstige classic van Black Box Revelation worden. Zo catchy, deze Stronger. Goedemiddag.

Ravelonay, Love Me Not. Ben je klaar voor wat ik al daarnet vertelde? Een classic van Pearl Jam. Van zo'n 5 minuten? Ja hoor, Jeremy.

0: op de eerste rij bij Fontaine's DC? Dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Code yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
1: Studio Brussel.

Het nieuwe album van Steve Lacy is echt een heerlijke luisterbeurt. Absolute aanrader. Dit is de titeltrack van die plaat. Come on, come on, come on. Oh yeah.

En ook eens oefenen voor dit weekend. Om te zorgen dat je klaar bent voor Florence en de Machine op Pukkelpop. Dit is The Last Dinner Party.

0: krachtig in elke seconde van het nummer God Only Knows. Zometeen stel ik je voor aan een van de strafste artiesten die je dit jaar op Pukkelpop kan zien. Na Goose.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Pukkelpop Live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heo aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heo.be. Info en voorwaarden op Heo. Helemaal welzijn.
8: Ten eerste is Alberto.
9: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
10: Amai, de gorap.
9: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
8: Dag in de rug.
10: Blop, de blop.
11: Trek je kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piratenspeler?
13: Schip, ahoy.
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
9: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: Oh, ons cv-fotoboek is er.
18: Mag ik eens kijken?
17: Wauw. Oh, weet je dit nog?
18: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
19: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
20: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Vanaf morgen gaat er veel genoten, gefeest, gedanst, van alles gedaan worden. In Kiewit op 4 dagen Pukkelpop. Ik kijk er ook bijzonder naar uit.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Naar een paar specifieke artiesten in het bijzonder. En zeker en vooral naar één man. Je mag opschrijven, er zeker van zijn dat ik zaterdag om klokslag 8 uur, of zelfs net iets voor 8 uur, op Pukkelpop in de Marquee sta voor Dijon. Dat is een fenomenale artiest uit Amerika. Het is een man die gekke sounds maakt die tegelijk zo zacht en prachtig klinken. Is al sinds 2017 solo muziek aan het uitbrengen. Heeft 2 albums gemaakt, zijn laatste in 2025. Alle albums zijn echt geweldig. Heeft ook al veel samengewerkt met McGee. Heeft dingen gedaan voor Charlie XCX, met Bon Iver, Justin Bieber. Het is voor mij een van de namen van Pukkelpop dit jaar. En ik ga daar absoluut staan zaterdagavond in de Marquee. Dit is een van zijn allermooiste nummers. Dijon en The Dress.

Billie Eilish, Therefore I Am. We gaan richting 4 uur. Met een wondermooi nummer. Van Caribou, Can't Do Without You.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon... Relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel. Het is 4 uur. Goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Sophie Verbrugge.
12: De overheid wil bumperkleven stoppen. Ken je dat opgejaagd gevoel dat je krijgt als iemand op een autosnelweg heel dicht tegen jouw auto rijdt? De overheid wil met een nieuwe campagne iedereen vragen om voldoende afstand te houden en dus niet te bumperkleven. Volgens de federale wegpolitie is dat niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk en veroorzaakt het jaarlijks zo'n 1000 ongevallen.
13: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat uw remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëert een gevaarlijke situatie.
12: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand probeert te houden. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat er te weinig mensen zijn bij de lijn om camerabeelden van agressie op bussen en trams te verwerken. De vakbonden hebben dat vanmorgen aangeklaagd. Vroeger waren er 6 medewerkers om die beelden te verwerken en door te sturen naar de politie. Nu nog maar 3. Veiligheid is zeker nog belangrijk, zegt minister de Ridder.
14: Men verwijst naar het team sociale veiligheid, maar er zijn veel meer mensen die buiten dat team ook bezig zijn met het uitlezen van beelden, camerabeelden, plus het aantal controleurs is toegenomen. Die werven ook volop aan. Dus veiligheid is een prioriteit en het klopt niet dat er minder mensen zijn dan vroeger om die beelden uit te lezen.
12: Er zou dit jaar minder geluidsoverlast moeten zijn voor buurtbewoners van het muziekfestival Pukkelpop in Kiebit bij Hasselt. Er zijn aanpassingen gebeurd aan de geluidsinstallatie van het hoofdpodium, zegt een van de organisatoren.
15: Aan de mainstage is het dit jaar zo dat we daar een aantal nieuwe technieken geïmplementeerd hebben die ervoor zorgen dat het geluid eigenlijk nog beter geconcentreerd blijft op die mainstage. Die technieken worden ook steeds beter en beter, dus daar wordt hard in ontwikkeld en wij investeren uiteraard daarmee in. En waar dat we ook uit de buurt hele goede signalen krijgen, dat ze dat voelen, dat dat minder is dan dat het misschien ooit geweest was.
12: Pukkelpop start morgenavond. Tot en met zondag worden elke dag 66.000 festivalgangers verwacht. En bij de start van het nieuwe schooljaar verdwijnen de apps van de verschillende VRT-radiozenders. Je beluistert vanaf 31 augustus M&M, Studio Brussel of De Tijdloze enkel nog online via VRT Max. Daar kan je alles live en uitgesteld beluisteren, zegt het hoofd audio van de VRT.
16: Het is vandaag al heel erg moeilijk om mensen naar een bepaalde plek te krijgen, omdat het aanbod zo gigantisch groot is. Je moet dan maar eens naar je eigen smartphone kijken hoeveel apps dat daarop staan. Als dat 1 app is waar je alles kan vinden, dan is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Een beleving waar de gebruiker alleen maar beter van wordt.
12: En je kan ook via VRT Max berichtjes naar de programma sturen. Er trekt een regenzone over. Lokaal kan het ook onweren. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij 22 graden.
10: Een stevige avondspits, meer dan 300 kilometer file. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten extra. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 20 minuten. Ook 20 op de A12 vanaf Schellen. Op de E19 25 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in de Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 3 kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten vanaf Beveren. Op de E313 naar Hasselt vertragen tussen de ring en Wommelgem. En ook tussen Geel-West en Geel-Host, al is de hinder daar weg. Naar Brussel op de E40 traag bij Brugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Verder 20 minuten tussen Afligem en Ternat. Daar is de weg wel vrij. En op de E411 bij Waver een kwartier door een defect voertuig. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Sterbeek en Berthem. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. En 20 minuten tussen Machelen en Tervuren. En naar Frankrijk op de E19 bij Bergen een half uur. Door een ongeval moet je daar over de pechstrook.
0: Studio Brussel.
1: Bert van Steenbergen.
10: Heb je het allerbeste nieuws van deze dag of zelfs van deze week al gehoord? Ik vertel het zometeen nog eens na Daft Punk.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Get Lucky. Ja, probeer het maar volgende week hier to Get Lucky. Want volgende week wordt hier weer nagelbijten. En aandachtig luisteren naar de radio. Je kon voorbije dagen al veel horen op je radio over de geweldige band Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Die waren aan het teasen naar nieuwe muziek. Allemaal lekker mysterieus. Dan dropten ze gisteren een nieuw nummer. Dat heb je misschien al gehoord. Het nummer Marianne. Top track. Maar er is nog meer. Jij kan Fontaines DC zeer binnenkort van zeer dichtbij aan het werk zien.
1: Studio Brussel.
3: Hi, this is Fontaines DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Jawel, Green & Co. die komen naar hier, naar Studio Brussel, voor een exclusieve Studio Brussel Showcase. Dat is, kan ik je vertellen, compleet absurd om mee te maken. Het kan gebeuren. Jij kan op 3 september oog in oog staan. Echt waar, oog in oog, zo dichtbij met Fontaines DC. Het gaat een unieke kans zijn om de band nog eens van zo dichtbij live te zien. In zo'n kleine, intieme setting. Jij kan daar gewoon bij zijn. Wij fixen dat voor jou. Heel concreet, volgende week geven wij elke dag tickets weg voor die Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. De boodschap is dus, blokkeer je agenda, zodat je de hele dag telkens kan luisteren naar de radio en zorgen dat je die Studio Brussel app hebt. Die verdwijnt nog niet volgende week. Pas later, dus zorg dat je die Studio Brussel app hebt voor volgende week. Dan ben je helemaal voorbereid om mee te doen. Om er op 3 september hopelijk bij te zijn op die exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel
2: en win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
3: Life is music.

0: goed veel energie om aan de avond te beginnen. Het we roll in de A-Track remix. Jij mag zo meteen kiezen wat ik op de radio speel. Je moet daarvoor alleen even komen draaien.
1: De festivalroulette.
0: Dat is een heerlijk ding om aan te draaien, want daar komt prachtige live muziek uit van op onze festivals. En jij mag dan kiezen wat ik speel. Dus jij moet gewoon sturen in de app en dan mag je zo meteen draaien aan die festivalroulette. En dan kan je kiezen voor optie 1, 2 of 3. Meestal bijna altijd alle drie goed. Alle drie echt goed. Soms alle drie gevarieerd. Dat gaan we samen moeten ontdekken als jij aan die festivalroulette draait zometeen. Als jij graag wil draaien, laat het even weten.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: erg leuke club om te zijn, als ik Chaperon mag geloven. Pink Pony Club.
1: De festivalroulette.
0: Frits, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij er al een mooie festivalzomer op zitten?
2: Ja, ik heb er wel een paar gedaan. 2 dagen Graspop, 4 dagen Rock Werchter.
0: Dat klinkt mooi.
2: Dus, dat is toch al iets, hè?
0: Dat klinkt mooi. Dat is zeker al iets, absoluut. Komt er nog iets zo nu aan het einde van de festivalzomer, of is het rustig?
2: Zo nog een plaatselijk festivalletje, zo, ja, dat misschien nog wel langt een beetje van ons programma af. Zo,
0: Goed, ja, snap ik. En misschien ook van het weer, of ben jij iemand die zegt, weer of geen weer, regen, maakt niet uit, ik ga er naartoe.
2: Als dat iets is waar ik een ticket van heb, dan ga ik. Maar als dat nu is wat ik geen ticket van op voorhand heb of zo, gratis festivalletjes, dan pas ik wel als het echt regent.
0: Ja, maar dat kan ik snappen. Ja, dat is een andere situatie.
2: Die zotte tijd is door.
0: Frits, jij gaat draaien aan de festivalroulette. Als je de eerste keer draait, komt daar 1 nummer uit. Een mooi live nummer, ergens van op een Belgisch festival. Als je die goed vindt, speel ik die meteen. Als je denkt, oh, ik vind dit niet ideaal of ik hoop op iets anders, kan je nog eens draaien. Je kan zelfs een 3e keer draaien, maar je kan nooit terug. Duidelijk?
2: Ja, heel duidelijk.
0: Goed, als je klaar bent, dan gaan we er gewoon aan beginnen.

0: being wasted. Ed Sheeran met die A-team, Frits.
1: Wow, niet slecht, wow. Liever toch iets steviger proberen.
0: Iets steviger? Kijk, we gaan voor optie 2.
1: Ja.

0: dat is al een pak steviger. Backbone van Chasing Tales en Stormzy.
1: Dat is al een pak steviger. Ik kan toch het gokje wagen.
0: Toch voor de derde? Oké, dan gaan we ervoor.
1: Ja.

0: Ja, Frits, dan is het toch weer iets rustiger geworden.
1: Ja, kijk. We nemen het zoals het is, hè.
0: Hey, het is dat. Good Neighbors met Home. Het is ook echt wel een prachtige live versie. Frits, dankjewel om mee te spelen. Ja. Fijne avond. Studio Brussel. De festivalzender.

Er is vandaag een gelukkige verjaardag op zijn plaats. 75 kaarsjes moeten worden uitgeblazen door John Deacon, de voormalige bassist van Queen. Het is hem die we moeten bedanken voor een aantal absolute wereldhits. Under Pressure, Another One Bites the Dust. Die nummers heeft hij allebei geschreven. En ook deze is van hem. I Want to Break Free. Dus happy birthday, John Deacon. En bedankt voor al die mooie muziek.

0: Bring your bottle back bij CipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CipariXL.
1: Let's see you shine. Studio Brussels.

0: De drumshow van 21 Pilots.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Het najaar komt er stilletjes aan, toch aan. En dat betekent dat er weer awards uitgereikt worden. In het najaar, maar dan zeker ook vooral in het voorjaar van 2027, is het weer tijd voor award season. Nu zijn de nominaties voor de MTV Video Music Awards bekend. Die show gaat eind september door in Los Angeles. En ja, dat zijn dan wel echt grote namen die genomineerd zijn. Sienna Spyro, die kan de award voor Best New Artist winnen. Je maakt daar wel veel kans op natuurlijk met alles wat die heeft gepresteerd. Dan meerdere nominaties. Voor Generation en Young Lean, onder andere Video of the Year natuurlijk voor die Storm 2. Die compleet virale videoclip die trouwens opgenomen was op een school in ons land, in Eigenbrakel. Nu die school, als je het herinnert, was achteraf echt niet zo blij. Die vond het niet zo leuk, want er werd gerokt in de videoclip op het terrein en er werd ook gevochten. Ja, vond de school niet zo tof, maar... Ja, stel dat dat een MTV Video Music Award oplevert. Misschien dat de school dan wel tevreden is. Wie weet. Dan

kan voor Olivia Dean zijn met Man I Need. Of het kan naar Ray gaan met Where Is My Husband. Dan in Best Pop, natuurlijk. Pop-icoon Charlie XCX is daarin genomineerd. Dan heel wat mooie namen ook voor Best Alternative.

feel my lips. I might suffocate. There's a pressure in my chest. I don't wanna be here. Kies met Texas, Somber, Homewrecker, Octane en Pala met Dracula en 21 Pilots met Dragpap maken allemaal kans op Alternative. Pas over een dikke maand weten we wie er de awards mee naar huis neemt. Nu, van mij mogen Generation en Young Lean, die voor Video of the Year absoluut wel winnen.

bijna 5 uur. Ik heb er nog 1 voor het Weternieuws van 5. Eentje voor prins Laurent en zijn zoon Clément. Die nu vandaag ook officieel erkend heeft als zijn zoon. Lord en tuurlijk Royals. Life is music.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Zee de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: Voor de zon.
3: De ribbetjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
4: Ja!

0: Goedenavond, het is 5:00.
1: VRT Nieuws.
0: Sophie Verbrugge.
2: Door de regen zijn er op dit moment veel files. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, waar zijn de meeste problemen?
3: Wel, we hebben op dit moment een 420 kilometer file. Dat is vrij uitzonderlijk voor een vakantieavondspits. Ja, de grootste problemen altijd rond de grote steden natuurlijk. Antwerpen en Brussel is dat. Daar hebben we al de gewone avondspits die stilaan op gang begint te komen. Maar ook heel wat ongevallen. Mensen laten zich blijkbaar toch wat verrassen door die regen. Is natuurlijk misschien ook wel het zeepeffect dat meespeelt. Als het een tijd droog is geweest en het regent, dan kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Dus dat kan ook een factor zijn. En natuurlijk ook op heel wat plaatsen zijn er de werken die voor heel wat extra hinder zorgen ook.
2: De overheid wil bumperkleven stoppen. Daarom start vandaag een overheidscampagne om te vragen om voldoende afstand te houden op de autosnelweg. Volgens de federale wegpolitie is bumperkleven niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk. Want het veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen.
4: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
2: Er zullen voorlopig minder treinen rijden tussen de stations van Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met de oude dieseltreinen die daar gebruikt worden. Die maken veel lawaai. Enkele buurtbewoners uit Lokeren stapten naar de rechter en kregen gelijk. En daarom volgt er een aanpassing, zegt de NMBS.
5: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7:00 in de ochtend en na 7:00 in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
2: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso weg. En het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van een Palestijns meisje van 5 dat in 2024 werd gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten. Ook 6 familieleden en 2 hulpverleners kwamen bij die aanval om het leven. Het verhaal van het meisje dat urenlang met de hulpdiensten belde werd verfilmd en die film kreeg een Oscar-nominatie. Daarnaast komt er ook nog een ander onderzoek naar 15 hulpverleners die in 2025 zijn neergeschoten en van wie de lichamen samen met hun ambulances in een massagraf zijn gedumpt. Het trekt dus nog altijd een zware regenzone over. Lokaal kan het ook onweren. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij 22 graden. Vrijdag ook nog intense buien. Het weekend belooft droger weer.
0: Mirjam vertelde het al, 432 kilometer aan regenfiles. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 3 kwartier. Ook 3 kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de A12 vanaf Londerzeel 1/2 uur file golven. Op de E19 3 kwartier extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in de Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 50 minuten. En op de A12 vanaf Stabroek 40 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten vanaf de Beveren-tunnel. Naar Brussel op de E40 1/2 uur tussen Jabbeke en Brugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verder ook 20 minuten vanaf Aalst. Op de E411 bij Waver ruim 1/2 uur door een defect voertuig en een omgewaaide boom. En op de A12 tussen Willerijk en Willebroek 20 minuten file golven. Naar Leuven 1 kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem. Op de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Woutersbrakel door een ongeval. Verder ook traag tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314 in Rotselaar traag door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder ook 1/2 uur tussen Maasmechelen en de grens. Naar Frankrijk op de E17 20 minuten tussen Deerlijk en Kortrijk door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E19 tussen Lereux en Bergen ruim 1 uur door een ongeval is de weg daar grotendeels dicht. En naar Aken op de E40 bij Luik ook 3 kwartier doorwerken.
1: Studio Brussel.
6: Bert van Steenbergen.
0: Ja goed, wat kan ik dan doen tegen al die files en tegen de regen? Gewoon de allerbest mogelijke muziek spelen. Zoals de Black Keys. Goedenavond.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Ik speelde daarnet Royals van Lord voor Prins Laurent en zijn nu officieel erkende zoon Clément. En Bob, uit Sint-Gilles de Zwaas, die stuurde in de app. Ah, ik vond Royal Blood gepaster. Maar geen probleem, kan ik doen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De hotshot deze week is van Royal Blood. Het Britse duo is helemaal terug met een nieuwe single 10 over 10. Die is er nu na een pauze van bijna 3 jaar. Nu, als je dat nieuwe nummer live wil horen, dan kan het voorlopig alleen in de UK. Daar heeft de band een tour aangekondigd. Maar we konden onlangs Mike en Ben van Royal Blood spreken. En toen in dat interview deden ze wel echt heel mysterieus over een mogelijke stop in ons land.
2: It's all pointing in the right direction.
3: Yeah, I've heard rumors.
0: Ja, dat is dus ja zeggen zonder letterlijk ja te willen zeggen. We weten dus denk ik genoeg dat er wel iets komt. Toch? Je kan het volledige interview met Royal Blood ook bekijken op VRT Max. Dit is 10 over 10.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
5: Hey, we're Royal Blood. If you want to listen to really good new music, it's going to be at Studio Brussel. That's why we're very happy that our new single is Hot Shot on Studio Brussel.

0: Rihanna en Calvin Harris, gouden duo. Life is music. Het is een druilerige dag buiten, zou je kunnen zeggen. Maar ik ken wel een bepaalde groep mensen die dat niet aan hun hart laten komen. Omdat ze sinds gisteravond toch echt op een soort van roze wolk leven. En die groep, dat zijn Oasis-fans. Want gisteren is dit online gekomen.
1: Oasis was the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite across the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
0: Het is een stukje uit de trailer van de Oasis-documentaire die er al een tijdje zit aan te komen. Die heet Oasis, Don't Look Back in Anger. Jawel, het staat helemaal in het teken van de reunietour die de broertjes Gallagher er vorig jaar hebben op zitten. Liam en Noel terug samen en dat dan achter de schermen zien, het is toch iets om naar uit te kijken. 9 september komt die film bij ons in de zalen. Later komt hij ook nog wel op streamingdiensten. En ik ken iemand die alvast heel erg enthousiast is.
9: Ja, toen ik gisteren de trailer van de film over Oasis, hun reunie van zo'n dik jaar geleden, zag, dan was dat met een open muilenke, een acuut geval aan kiekeboebels en vooral met een soort van fonkeling in de ogen. Want die reunie was live echt zo hard de moeite en misschien wel het beste concert dat ik ooit live heb mogen meemaken. En ik denk dat die film het dichtste in de buurt van die ervaring gaat komen. Het is de reunie van de twee broers. Ik denk ook het eerste interview van hem met zijn tweeën samen. Dus, as we speak, heb ik nu ook de kaartjes gekocht voor 9 september in de cinema in IMAX. En dat gaat sowieso de moeite zijn.
0: Ja, als die woorden van Thibaut Christiaans je nog niet overtuigd hebben, ja, dan heeft hij over Oasis altijd nog wel iets extra te zeggen.
9: Zeg, en Bert, nog iets. Ja, de Odyssey van Christopher Nolan en Spider-Man, hè, dat is allemaal wel de moeite in de cinema. Maar Oasis in de cinema, wat gaat dat geven, jong? Dat wordt niet normaal, hè? Biblical, zoals Liam Gallagher het zelf zou zeggen. Speel dan maar wat muziek. Dan komen we in de mood.
10: Life is music.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kamderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
3: Kamber, more space for your place.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Studio Brussel.
9: Studio.
8: Studio Brussel.
9: Live.
8: Life is music.

0: Hey van Aaron, het is woensdag 19 augustus. We staan aan de vooravond van 4 mooie dagen.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Wij gaan er ook bij zijn de komende dagen op het festival. Met heel veel goesting. Zie ook al heel veel goesting op socials in onze app. En er is ook duidelijk al goesting bij de mannen van Bazaar. Die staan zondag op de mainstage in Kiewit. En die lossen zo beetje bij beetje wat tips en info over wat de show precies allemaal gaat zijn. Eerder deze zomer zei Mathieu daar al het volgende over bij Studio Brussel.
4: We hebben geen speciaaltjes mee of zo. We gaan het allemaal zelf doen, maar er staat wel heel wat te gebeuren. Het is voor het eerst dat we met zoveel op een podium gaan staan op een bepaald moment. Maar meer kan ik ook er niet over zeggen.
0: Geen speciaaltjes zoals bijvoorbeeld de mysterieuze Exit Act vorig jaar, maar wel veel dus dat staat te gebeuren. En nu laat ze op Instagram ook al zien hoe een decor er zal uitzien. Ze gaan aan de slag met alle doeken die ze ooit hebben gebruikt in decors om 10 jaar Bazaar te vieren. Ziet er op zich alvast al heel goed uit. En als jij er niet bij bent op Pukkelpop, geen probleem trouwens. Je kan het hele weekend lang concerten streamen op VRT Max.
3: Life is music. Studio Brussel.

is veel muziek die goed bij regen past of die wat extra gevoel krijgt bij regen. En er is één nummer dat extra legendarisch is door de regen. Omdat Goo Goo Dolls het ooit live speelde in de gietende regen. En dat zorgde voor bijzondere legendarische beelden. Goo Goo Dolls en Iris.

0: blijft toch zo heerlijk. Goo Goo Dolls en Iris, goedenavond. Life is music. Het Studio Brussel Terras. Ja, we openen hier normaal elke dag het Studio Brussel Terras. Vandaag niet echt optimaal terrasjes weer. Nee, veel mensen die binnen zitten. Bijvoorbeeld ook studenten die volop aan het blokken zijn voor de herexamens. Nu, gelukkig heb je dan geen FOMO door het mooie weer buiten. Dat is op zich positief dan. Misschien heb je wel FOMO door Pukkelpop dat dan morgen begint. Nu, Pukkelpop heeft zelf vandaag daar wat een oplossing voor gevonden. Ze hebben vandaag Pukkelblok georganiseerd. Een groep studenten die kon vandaag gewoon in de club op het terrein gaan studeren. Nu, als jij helaas gewoon thuis moest blokken, dan ben je hier wel zeer welkom. Bijvoorbeeld voor een muzikale pauze zo meteen. Dus stuur jouw verzoekplaat maar door in de Studio Brussel-app. Als jij aan het studeren bent voor die herexamens, laat me weten welke motiverende plaat jij wil horen. En welk drankje ik daarbij dan ook kan serveren om dat energiepeil wat terug bij te schroeven. Dus het Studio Brussel-terras is dan geopend in de, laten we zeggen, herexamens edition. Jouw bestelling is welkom.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel-terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: We staan op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
12: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
13: DSM Keukens.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Carlos May and Some Girls. Bent uit Deurne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel herexamens heb jij?
1: Ik heb er jammer genoeg eentje.
0: Ja. Dat is het ergst mogelijke aantal.
1: Ja, nee, het kan erger, maar toch.
0: Ja, nee, één voelt toch echt rotter dan 12, want dan moet je nu toch zitten studeren voor die ene. Maar goed, hoe staan we ervoor voor die ene band? Komt het goed?
1: Slechter dan ik had gewild.
0: Nee. Wacht, wanneer is het examen, het herexamen?
1: Volgende week maandag, de 24e.
0: Oké, we hebben nog redelijk veel tijd, toch?
1: Ja. Maar ik zou toch wel wat verder hadden willen staan. Ja,
0: dat begrijp ik. Heb je de komende dagen, dit weekend, zotte plannen? Of zijn die vrijgehouden om te blokken?
1: Volledig vrijgehouden. Dat zal wel moeten.
0: Hey, dat komt toch volledig goed? Bent volledig Studio Brussel gelooft in jou.
1: Dank je wel.
0: Voilà. Wat is jouw bestelling? Hopelijk kan dat dan ook wat helpen voor het studeren.
1: Ik zou graag het nummer Nantes van Beirut willen. En... een ponton om te drinken, alsjeblieft.
0: Oké, kan ik allemaal regelen. Waarom dat nummer, Nantes van Beirut?
1: Geeft mij gewoon een rustig gevoel. Daardoor kan ik mij volledig focussen.
0: Oké, kijk, de focus gaat komen. Bent, heel veel succes maandag.
1: Perfect, dankjewel.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Tame Impala en Loser. Goedenavond, Amelie.
1: Goedenavond.
0: Hoe ziet het er bij jou uit voor de herexamens? Is het een zware opdracht?
1: Ja, ik heb vandaag mijn eerste examen gehad van de herexamens.
0: En?
1: Ik weet niet of het heel goed is gegaan. Het is moeilijk in te schatten.
0: Oh, nee.
1: Maar ik heb er nog twee te gaan. Mijn volgende is overmorgen al. En dan volgende week dinsdag nog.
0: Oké. Maar dus van vandaag moeilijk in te schatten. En echt geen overwegend positief of negatief gevoel? Is het echt...
1: Ja, het was gewoon geen mooi examen. De vraagstelling, was niet wat ik had gehoopt. Kun je alles hebben.
0: Ja, aan welke specifieke docent moeten we deze feedback overbrengen? Dat het geen mooi examen was?
1: Professor Bouten van Productie en Logistiek Management. Een leuk vak, echt. Super, super goede prof. Daar wil ik er wel bij zeggen. Een hele goede prof. Leuk vak, maar het examen was echt niet wat ik had gehoopt.
0: Ja. Het examen kan beter, zullen we het zo zeggen.
1: Ja.
0: Kan beter voor jou op die manier. Oké, is goed, snap ik.
1: Ja.
0: Dan overmorgen en volgende week, zie je die zitten?
1: Ja, ik heb wel nog wat werk tegen overmorgen, maar ik heb een ticketje gekocht voor Pukkelpop voor vrijdag. Dus meteen na mijn examen ga ik door naar Pukkelpop. Even pauze en dan...
0: Ja, nee, ik vind dat dat moet kunnen. Dat moet kunnen.
1: Ja, de goede moed erin houden.
0: Dat wordt toch gewoon extra motivatie toch eigenlijk? Zo moeten we dat zien.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dat is extra motivatie voor overmorgen en dan zeker voor volgende week. Goed, kijk, ik denk dat het helemaal in orde komt, Amelie. Ik geloof erin. En ik ga je proberen helpen nog met jouw bestelling. Wat mag het zijn?
1: Dat mag Glue zijn van Bicep. Die heb ik ooit ook op Pukkelpop gezien en dat was echt de max. En voor te drinken, een Jägermeister.
0: Oké, sure. Als dat helpt om te studeren, prima. Dan gaan we dat regelen. En ik denk dat Glue van Bicep heel erg goed kan zijn misschien om te helpen bij het blokken. En zoals je zegt, inderdaad, live ook absoluut de moeite. Amelie, komt er allemaal aan. En dan wens ik jou heel veel plezier op Pukkelpop vrijdag. Maar vooral ook heel veel succes met alle examens.
1: Dankjewel.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso, omdat elke rit telt.
1: Ten eerste is het Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag en doorheen.
3: Lop de plop.
4: Tegen een kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
6: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
8: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
9: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Een hele goede avond, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Sophie Verbrugge. De regen brengt een zware avondspits. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt nog altijd lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, wat is de situatie op dit moment?
14: We klokken deze avondspits wellicht af op een 460 kilometer file. Dat is echt zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vakantiespits. Maar ja, we zijn die regen blijkbaar niet meer gewend. Ook heel wat ongevallen die gebeurd zijn, meestal op de linker. Daar wordt blijkbaar wat korter op elkaar gereden. Hou er rekening mee dat je remafstand bij nat weer een behoorlijk pak langer is. Zeker als het een lange tijd droog is geweest, dan speelt dat zeepeffect toch ook mee dat de wegen eigenlijk verraderlijk glad kunnen zijn.
12: Bij de flitsmarathon van begin deze maand reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon van de politie in april. Op 24 uur tijd heeft de politie bijna 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld. Eén iemand reed 127 waar hij maar 50 mocht. En op de E411 snelweg werd iemand geflitst tegen 206 km per uur. Verschillende blushelikopters en vliegtuigen van enkele Europese landen helpen vandaag de Belgische brandweer met het blussen van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Er zijn helikopters van de Belgische politie, maar ook toestellen uit Noorwegen, Zweden, Nederland en Duitsland. Die Europese solidariteit is belangrijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kenten.
15: We hebben ook onze helikopter naar een Nederlandse gestuurd 2 keer deze jaar. We hebben nu die steun teruggekregen, als ik mag het zo zeggen. En wij ook middelen aangeboden aan onze Franse collega die branden van een grote schaal hebben. Dat is voor mij echt de bedoeling van de Europese Unie. En het werkt.
12: Er is ook goed nieuws voor de mensen die in 2 gehuchten van het Belgische Buitgenbach wonen. Zij moesten dit weekend uit hun huis, maar mogen terugkeren. En ook de geëvacueerde bewoners van de Duitse grensstad Monschau mogen naar huis. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Rinjoli Tour gewonnen. Een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden 3e en 4e. Er trekt dus nog altijd een zware regenzone over. Ook morgen nog buien vanaf de kust bij 22 graden. Vrijdag kunnen de buien ook nog intens zijn, maar het weekend belooft alvast wat droger weer. 374 kilometer regenfiles naar Antwerpen. Op de E34 vanaf Melzele een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur bij. Op de A12 vanaf Londerzeel een half uur filegolven. En op de E19 45 minuten extra tussen Zemst en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals West 30 minuten bij. En op de A12 vanaf Stabroek 30 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland anderhalf uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de N31 van Zeebrugge naar de E40 een half uur bij Brugge. Maar de weg is daar ondertussen vrijgemaakt. Naar Brussel op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord 20 minuten. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linker rijstrook. En op de E411 tussen Rozière en Overijs een half uur bij. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 30 minuten tussen Ytre en Jette. En tussen Grimbergen en Groenendaal ook. Naar Nederland op de E314 3 kwartier vanaf Leuven. In de Rotselaar is de weg wel vrij. En in Halen is dat door wateroverlast de linker rijstrook liever dicht. En verder een half uur filegolven tussen Zolder en de grens door een ongeval in Nederland. Naar Aken op de E40 bij Luik 1 uur door werken en een brandend voertuig. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen en voorzichtig op de banen.
10: Studio Brussel. De festivalzender. Thaïs van Beurum.
12: Hoe hard zijn jullie aan het pukkelpopelen? Ik moet zeggen dat wij hier echt zo show staan. Niet normaal. We gaan dat enthousiasme nog wat opdrijven.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Get Free van Major Lazer. En Amber Kaufman. Dat gaat dik kippenvel zijn op Pukkelpop. Ik kan je zeggen dat deze show toch wel in mijn top 5 à 10 staat voor dit weekend. Heel blij dat we die vrijdag gaan kunnen zien op de mainstage van Pukkelpop.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Mannekes, over exact 24 uur zijn de deuren van Pukkelpop open. Ik denk ook dat ik niet alleen ben als ik zeg dat ik daar mega veel kriebels van in mijn buik krijg. Op een schaal van 1 tot 10, hoe excited ben jij? Ik wil het nu weten in de app van Studio Brussel. We weten al dat de boiler en de mainstage een makeover hebben gekregen. We weten dat er vandaag al studenten op dat terrein hebben geblokt en dus het terrein al gezien hebben. We weten dat er nog een lege plek is op de line-up in de Marquee op vrijdag. We weten van Apple en Frederik van Pukkelpop dat dat niet Clouseau is die daar zal staan. Maar wie wel, dat is dus nu een dikke, grote vraag. We weten dat er een turbo social run is met Average Rob op zaterdag en dat je in Footwood kan aanschuiven aan de langste tafel. En we weten ook dat we allemaal gaan gillen van contentement als we die mooie vlaggen gaan zien wapperen over het festivalterrein in Kiewit. We weten nog harder en misschien wel het hardst dat wij weer omvergeblazen gaan worden door de allerbeste artiesten daar op die line-up. Het weer hoeft daar absoluut geen spelbreker in te zijn. We mogen al blij zijn dat er geen hitrecord gebroken wordt de komende dagen, denk ik. Zie het zo. De regen die vandaag uit de lucht is gevallen is in totaal wat we ongeveer gaan krijgen over heel Pukkelpop. Ja, volgens de voorspellingen, voorlopig natuurlijk. Maar dus geen paniek, want Pukkelpop wordt goed. Pukkelpop wordt magisch. En Pukkelpop gaat vooral goed klinken, want naar wie kijk jij uit daar op die line-up? Laat mij dat eens weten in de app van Studio Brussel, want ik heb straks nog een gaatje of twee in mijn playlist en ik doneer die met veel graagte aan jouw favoriete Pukkelpop-artiest. Deus kan bijvoorbeeld, want zij staan er op donderdag daar in Kiewit, maar die draai ik nu al, dus geef gerust je second best door in de app. Goedenavond en welkom in de festivalzender.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: vanavond in de boiler van Pukkelpop. Frederik stuurt, ik ben er niet bij dit weekend en last van FOMO van eigens. Maar gelukkig moet ik er weinig van missen. Thanks to Stubru, goeie zaak. Kan ik net zoals velen even niet denken aan de stress van komende week voor de showcase van Fontaines DC. Laat die live muziek maar komen. Ik snap het, Frederik, maar gelukkig kan je hier op jouw radio inderdaad alles volgen. En natuurlijk op VRT Max alles livestreamen van Pukkelpop. Ja, top, hè?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Je zou ondertussen misschien denken dat onze winnaars van het Gouden Festivalbandje ondertussen heel moe zijn na al die festivals deze zomer. Maar ik kan je zeggen, ze zijn alive and kicking. Hoe verbazend het ook is. Ze zijn ja, helemaal klaar om alles te geven op Pukkelpop dit weekend. Kate, die liet ons al even weten naar welke artiesten zij uitkijkt.
3: Hey, ik ben Kate van het Gouden Festivalbandje en ik vrees dat Pukkelpop geen festival, maar een marathon gaat worden. De line-up is crazy goed. Ik heb mijn favoriet al aangeduid. Ik moet al 4 keuzes maken tussen Sef en Elmer en Dikke en Oase en Kamiyembe. Ik kijk er zo hard naar uit. Dus ik ga echt klaarstaan met mijn schoenen in de startblokken om al die artiesten te kunnen zien. Want ik ga echt van podium naar podium moeten lopen omdat het zo een goede line-up is. Ik kan niet wachten.
0: Ja, het zijn moeilijke dilemma's natuurlijk. Dit weekend op Pukkelpop. Ik wil jouw keuze niet beïnvloeden, maar Dikke Live, dat is wel altijd een zotte show niet te doen. Dus die kan ik al tippen. En ik vroeg trouwens naar wie jij uitkijkt daar op Pukkelpop dit weekend. Naar welke artiest? Want ik heb hier nog een gaatje in mijn playlist. Misschien wel voor jou. Dit is Dikke. En Gasolina.
2: Studio. De festivalzender.
4: Jullie weten, ik kan niet vertrekken. Zonder dat ene dingetje te doen. Jullie weten, ik kan niet vertrekken. Dat is allemaal dankzij jullie. Ik ben al. Hé, laat me ook komen.

0: Want dat is een van de programmatoren van die killer line-up van Pukkelpop.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Thaïs van Beurum.
0: Ik wilde graag weten naar wie jij uitkijkt dit weekend. Want nog maar één keer slapen en wij staan samen op die weide in Kiewit. En Axel, die is er ook bij dit jaar. Dag Axel.
2: Hallo.
0: Goedenavond, ben jij een trouwe Pukkelpopganger?
2: Het is de eerste keer dat ik het volledige weekend ga gaan.
0: Oké, vet. Is jouw zak al gemaakt?
2: Ja.
0: Oké. Ben jij dan een van die zotten die daar al in de ochtend voor de camping gaat bivakeren? Of?
2: Ja, we willen wel een goede plek.
0: En waar slaap je?
2: Camping Chill.
0: Aha, recht over de festivalweide. Je gaat daar een ongelooflijke tijd beleven. Ik vroeg daarnet naar wie jij uitkijkt dit weekend. Naar wie kijk jij uit?
2: Tyler, the creator.
0: Die sluit zondagavond de mainstage af. Ga jij daar al de hele dag front row staan?
2: Nee, dat denk ik nu niet.
0: Nee, maar toch een beetje op tijd gaan dat je een goede plek hebt.
2: Ja, wel zorgen dat ik een goede plek heb.
0: En waarom kijk je zo hard uit naar zijn show?
2: Ik ben al lang fan en ik heb hem vorig jaar in Antwerpen gezien. Mm-hmm. En ik vond zijn optreden echt fenomenaal.
0: Ja, dat is zo. Het is een ongelooflijke creatieve geest. Zijn shows zijn af tot in de puntjes. Kijk, Axel, ik ga hem daarom speciaal voor jou draaien. Goed?
2: Ja, dat is goed.
0: Heel veel plezier dit weekend. Goede plek fixen op de camping. En ik draai speciaal voor jou See You Again van Tyler, the Creator. Salutjes.
2: Dankjewel.
0: Doei. Studio.
1: De festivalzender. Oké.

0: Tyler, de creator voor Axel, die mega hard uitkijkt naar zijn show op Pukkelpop zondagavond. En ik had gehoord dat jij misschien nog iets nodig hebt voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: En dan moet je hier zijn, over een paar minuutjes al, want we gaan een spelletje spelen waarbij jij een last minute festivalpakket van Bol kan winnen. En wat je daarvoor moet doen, dat is eigenlijk echt niet zo moeilijk. Dat is Bol sturen in de app van Studio Brussel. Want wie kan er nu niet zo'n last minute dikke powerbank gebruiken? Of een nieuw stoeltje bijvoorbeeld. Voor Pukkelpop of een paar buffalo's voor Camping Kitsch. Dat is ook zaterdag natuurlijk. Dus je moet Bol sturen in de app van Studio Brussel. En dan speel je straks misschien wel een spelletje op de radio. Tot zo.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festival.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
5: Kamber, more space for your place.
6: Studio Brussel.

Love Go. Live te horen op Krammerok in september. Want Kasabian staat daar op het podium. Straks heb ik nog een festivalpakket van Bol te geven. Eerst nog deze Another. Die kon je zien op Weekend Dance. En die hebben gewoon ook op de trouw van Dua Lipa gespeeld. Om van achterover te vallen in feite. Dit is Talk To You. Een hele goede avond.

Ja, Rosie Stewart en Cupid hebben er ook een dikke festivalzomer op zitten en ook nog voor de boeg. Nu Audrey Hobart. Singer-songwriter, Amerikaans. Heeft heel vette muziek. Staat ook vrijdag in The Wave op Pukkelpop. Echt een dikke aanrader, want ze heeft ook hits geschreven voor haar vriendin Gracie Abrams. Dit nummer staat op haar debuutplaat, Sumi.

0: het 14 nieuws van 7 uur geven wij hier nog een festivalpakket van Bol weg. Maar wij hadden vandaag ook nog een andere dikke verrassing.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, wadde. Wij zetten jou op de eerste rij voor Fontaine's DC. Want op 3 september spelen zij een exclusieve Studio Brussel Showcase. Daar kan je dus als een van de eerste die nieuwe muziek live horen. Dus ook die nieuwe Marianne. Iedereen staat daar waanzinnig hard voor te popelen. Dat begrijp ik helemaal, want dat wordt niet normaal. En als je daarbij wil zijn, dan moet je volgende week luisteren naar Studio Brussel. En dan kan je jouw exclusieve ticket voor die Studio Brussel Showcase winnen voor Fontaine's DC. Dus ik hoor en ik zie jullie volgende week.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Palestine, free Palestine, thank you.
1: Thank you very much.
2: Starburster van Fontaine's DC. Volgende week tickets.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schattige, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Mmm. Oh. Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen, of...
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar gezetjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 7 uur, een goeie avond.
8: VRT Nieuws.
2: Met Sophie Verbrugge.
9: De Limburgse politie merkt steeds meer agressie tegenover agenten op. 6 inspecteurs van de politiezone Limburg-regio-Hoofdstad zijn tijdens verschillende incidenten vorige week het slachtoffer geworden van agressie. 3 van hen kunnen daardoor tijdelijk niet werken. Agressie tegenover politieagenten is ontoelaatbaar, maar komt steeds meer voor, zegt de Limburgse politie.
10: Wij hebben sinds het begin van het jaar 22 PV's opgesteld. En in 6 van die gevallen ging het echt zelfs over een langdurig arbeidsongeval en mensen die tot 23 dagen thuis zijn moeten blijven. Wij proberen altijd en overal voor iedereen respect te hebben, maar het minimum dat wij terugvragen is toch wel hetzelfde.
9: De politie heeft ook een verdachte van 25 uit het Oost-Vlaamse Temse opgepakt in verband met de oplichting van een vrouw van 94 uit Hasselt. De jonge man had zich voorgedaan als een bankbediende en kon zo 3.500 euro van de rekening van de vrouw halen. De man werd ook nog gezocht voor andere feiten, waaronder een inbraak bij een oudere vrouw in Sint-Niklaas. De politie herkende hem tijdens een politiecontrole en pakte hem op. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. Er zullen vanaf morgen minder treinen rijden tussen de stations van Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met de oude dieseltreinen die daar nog gebruikt worden. Die maken veel lawaai. Enkele buurtbewoners uit Lokeren stapten naar de rechter en kregen gelijk. En daarom volgt er nu een aanpassing, zegt de NMBS.
11: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
9: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso weg. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewi Tour gewonnen, een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden derde en vierde. Het wordt stilaan wat droger vanavond. Morgen opnieuw buien vanaf de kust bij 22 graden. Vrijdag ook nog buien en die kunnen intens zijn. Het weekend belooft wat droger weer.
8: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
8: Thaïs van Beurum.
2: Ik help jou verder dromen van Pukkelpop en Camping Kitsch met een dikke playlist. En ik heb nog de hotshot. Eerst een winnaar zoeken voor dat festivalpakket van Bol.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Een bug in de cake en het Belgisch debuut voor Violet Grohl op zondag in de club van Pukkelpop. Ja, hoe hard kijken wij daar naar uit, man, man, man.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een heerlijke woensdag is het, want morgen start Pukkelpop. Tot zondagavond is het daar dik feest in Kiewit. En zaterdag is het Kap & Kitsch Club in Kortrijk. De grootste bras- en verkleedpartij van het land. En ik heb hier ook nog een festivalpakket van Bol liggen, waarmee sowieso een van deze twee mooie mensen blij mee gaan zijn. Ten eerste heb ik een mooie speler aan de lijn hangen, namelijk Sophie. Dag Sophie.
2: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Ja, ik ben heel blij dat je meedoet vanavond, Sophie. Want staat er iets moois op jouw planning dit weekend?
2: Oh, eigenlijk nog niet.
0: Nog niet? Wie weet kan daar nog verandering in komen. Kan je wel nog ergens een ticketje voor Kamp & Kitsch of Pukkelpop op de kop tikken? Wie weet. Wat kan je nog gebruiken voor een festival binnenkort, bijvoorbeeld?
2: Oh, een kampeerstoel heb ik bijvoorbeeld nog nodig.
0: Ja, dat is altijd goed. Kan altijd nuttig zijn. Jij bent speler 2-1, bedoel ik, Sophie, want jij stuurde eerst in onze app. Maar je speelt niet alleen. Je speelt tegen Hannes. Dag Hannes.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Kan jij het pakket gebruiken voor Pukkelpop of zo deze week?
3: Ja, voor Pukkelpop.
0: Ah, kijk eens aan. Ga je alle dagen?
3: Nog een partytent nodig.
0: Ah, kijk eens aan.
3: Alle dagen, ja. Yep.
0: Ja, alle dagen en nog een partytent nodig. Dus Bol to the rescue. Kijk goed. Ik mag dat pakket sowieso aan één van jullie twee geven. Maar we gaan nu bepalen wie van jullie twee. Want we gaan een spelletje spelen. Jullie zijn er misschien al bekend mee. Het spel heet Ik ga naar een festival en ik neem mee. Je begint telkens met ik ga naar een festival en ik neem mee. En dan vul je elk om de beurt het lijstje aan met telkens één nieuw item. Je herhaalt daarbij natuurlijk de volledige zin van alle andere items die al opgesomd zijn van jouw tegenspeler. Jullie krijgen voor het spelletje 1 minuut de tijd, maar er zijn nog een paar extra regeltjes. Als je fout antwoordt of een item vergeet op te sommen, is het spel meteen gedaan natuurlijk. En wint de andere speler. We spelen ook op snelheid, dus treuzelen is niet toegestaan. Je moet zorgen dat je niet aan de beurt bent als de minuut voorbij is, want dan wint de andere speler, dus je moet snel je beurt afmaken. Hoe sneller, hoe beter. Dus als jullie er klaar voor zijn, dan gaan we beginnen. Goed?
3: Ja. Oké, top.
0: Top. Sophie, jij begint met ik ga naar een festival en ik neem mee. 1 minuut de tijd. Heel veel succes. De klok die start nu.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee een bed.
3: Ik ga naar een festival. Ik neem mee een tent en een box.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee een pet, een tent en een box en een bikini.
0: Het eerste woord was een pet. En dat wil zeggen, ja, denk ik, dat Hannes sowieso verloren heeft. Het spijt mij. Het spijt mij. Ik keek hier naar mijn jury. Maar het eerste woord was eigenlijk al fout. Dus dat wil zeggen dat, Sophie, dat jij daarmee aan de haal gaat.
3: Okay.
0: Het spijt mij, Hannes. Jij gaat sowieso nog ergens op Pukkelpop zo'n partytent op de kop kunnen tikken. En Sophie, jij gaat nog een ticketje moeten fixen, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Keigoed, kijk. Dikke merci om mee te spelen, allebei. Het was iets sneller gedaan dan normaal, maar kan gebeuren. Merci om mee te doen en heel fijn weekend gewenst. Jullie kunnen nu beide genieten van CMET, want die komt naar Krammerok in september. Goed?
2: Oké, dank u wel.
0: Heel fijne avond.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: Merel zegt, het feest is al voorbij, maar niets is minder waar hoor. Het feest moet nog beginnen dit weekend.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Een extra feest, want er is een nieuwe muziek van Royal Blood. En dat is nieuw, onze nieuwe hotshot. 10 over 10 heet de nieuwe track. En die ga je vinden op het nieuwe vijfde album van Royal Blood. Dead Company zal die heten. En ik kon met hen spreken over die nieuwe plaat. En dat interview vind je volledig op VRT Max. Hier is onze hotshot, die 10 over 10.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.

0: de eerste rij bij Fontaine's DC? Dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
2: shine. Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series binge.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart. Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Tina Time van Marlon Hofstad. En het was een dikke boot bij Marlon Hofstad vorig weekend op dat strand van Zeebrugge op Weekend Dance.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Pukkelpop is helemaal klaar om ons morgen met open armen te ontvangen. Wij zijn daar om te feesten. Maar daar liepen vandaag een paar mensen rond. Studenten die daar al een voorproefje kregen van de weide en die daar dus al rondliepen om te blokken. Je kon daar naar de Pukkelblok. Dat doet Pukkelpop natuurlijk omdat het festival quasi altijd midden in die herexamens valt. Vandaag mochten er dus zo'n 100 studenten gaan blokken in de clubtent op Pukkelpop. Terwijl naast hen nog alles afgewerkt wordt door de Pukkelpop crew natuurlijk. En Aiko, die was daarbij. Dag Aiko.
3: Hallo.
0: Hoe was het daar vandaag?
3: Ja, het was eigenlijk wel heel leuk. Het was een keer een andere setting om mijn Pukkelpop te gaan studeren.
0: Ja, dat zal wel zijn. Welk vak heb je geblokt?
3: Ik heb marketing gestudeerd.
0: Ah, oké. Wat studeer je?
3: Ik studeer communicatie op de PXL.
0: Oké, dus dat marketing hoort erbij. Hè. Dat is zo, eenmaal zo. Wanneer is dat herexamen?

0: frietje mogen studeren. En dan hadden we gratis frietjes ook gekregen.
1: Okay.
0: En ook nog een live optreden van Portland. Dus dat was echt wel heel leuk.
1: Ja, dat zal wel zijn. Zo pik je toch een beetje dat festival mee, hè?
0: Ja, zo heb ik toch het gevoel gehad dat ik er een beetje bij was.
1: Ja, het is dat. Dus jij gaat helemaal niet naar Pukkelpop?
0: Nee, helaas niet.
1: Heb je veel herexamens?
0: Zes.
1: Ja, dan ga je nog eventjes moeten blokken. Maar dat komt helemaal goed, Aiko. Het is alles is een aangename manier om die herexamens door te komen, dat je dit hebt kunnen doen, die Pukkelplok. Veel courage met die herexamens. Wij duimen mega hard.
0: Dankjewel, dat is heel fijn.
1: En met deze draai ik Kids with Buns voor jou, goed?
0: Oh, super. Dankjewel.
1: Fijne avond. Succes, hè. Bye-bye.
0: Fijne avond. Dankjewel.
2: De festival. Brussel.

Vandaag was het de dag van de nominaties voor de MTV Video Music Awards. Madonna is de grootste kanshebber met 11 nominaties. Maar de jongste generatie die moet absoluut niet onderdoen. Somber werd 2 keer genomineerd, onder andere in de categorie Best Art Direction, voor zijn videoclip van zijn laatste single My Body Isn't Ready. Op 27 september weten we meer. Zondag staat hij alvast op de mainstage van Pukkelpop.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: 3 op Pukkelpop dit weekend. Bazaar, Sef en Faisal. En ooit komt er een dag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Ooit komt er vooral een dag dat je naar het grootste verkleedfeest van het land kan. Deze zaterdag is die dag, de 15e editie van Camping Kitsch in Kortrijk. En de organisatoren MC Drummer en Johnny Overdrive die waren hier even geleden te gast bij mij. En ze vertelden dat ze heel wat zotte dingen in petto hebben voor die jubileumeditie. Waaronder een lang verwachte Cowboys-reunie.
3: Ja, dus dat is super uniek. Goede kameraden ook van de camping. Randy, Devin en Jay Vleugels, die komen. Ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar dus die gaan iets unieks doen. Het zal echt spectaculair.
4: Ja, het gaat zijn met stunts en iets in de lucht. En het gaat spectaculair zijn. En ik, als ik me niet vergis, is het ook de eerste keer in 10 jaar tijd dat ze samen opkomen. Dus het is wel, het is wel een uniek.
0: Het is een unicum, dat wordt niet gewoon daar op Camping Kitsch. Dat is een zekerheid. Dus geen betere reden, denk ik, om nog eens die legendarische soundtrack van Cowboys te draaien. Balek van Marc Moulin.

kan je zien op Krammerok in september. Celeste en Love is Back. Nu een primeurtje hier in de festivalzender. Want Warhouse is helemaal terug. En wij mogen hier de nieuwe track draaien. Die heet The Baby. Geniet ervan en laat me even weten in de app van Studio Brussel wat je ervan vindt.

0: De nieuwe van Warhouse, want hij is terug met deze The Baby.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Sam stuurt, wauw, dat had ik niet verwacht, maar klinkt heel vet, I like it. En dan is er Helene, zij stuurt in de app, ben ik de enige die moet denken aan dit?
3: De tingles.
0: Big Shaq met Mens dat had. Ik moet zeggen, ik snap het wel een beetje, Helene.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: I am the pop of dope. I come from California. Dirty South from Belgium. Wah, wah, wah.
0: Nu krijg je van mij ook de subs. Zij gaan op Pukkelpop met een nieuwe pop of dope op het podium staan. We kunnen daar live ontdekken wie dat is.

0: uur is Maandrock hier een heel uur op bezoek in de festivalzender. Tot zo, na het nieuws.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag in de ruim.
4: Op de blok.
5: Trek dat kostuum aan en ik dacht...
6: Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Brussel. 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Ook in de Hoge Venen is het in de vooravond flink beginnen te regenen. En dat is een meevaller in de strijd tegen de natuurbrand die daar woedt. Maar het maakt langs de andere kant het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Soerbrood.
14: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
13: In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning van het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderis.
15: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Er is eigenlijk geen enkel juridische belemmering om de werken te gaan aanvatten. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
13: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meesten terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 doden geteld na een aardverschuiving in een illegale goudmijn, niet ver van de grens met buurland Kameroen. De ramp dateert van gisteren, er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De aardverschuiving werd naar verluid veroorzaakt door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Er komt een gerechtelijk onderzoek. Aardverschuivingen komen vaak voor bij illegale mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Alleen al dit jaar waren er verschillende met telkens tientallen doden. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn en maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
12: De festivalzender.
16: Thaïs van Beurum.
0: Ik heb hier ons allerlaatste festivaltegast in de festivalzender. Het is ook een van de gezelligste, want Maandrock is hier en gaat er alles over ontdekken.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Live is music.

0: Scared of Yourself van Zornik. Op zaterdag 29 augustus kan je ze zien op het groot podium van Maanrock. En dat gratis en voor niks.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcentrum.
1: Maanrock.
0: Want Maanrock is nog altijd een heel fijn gratis festival van 27 tot en met 30 augustus. In het hart van Mechelen is dat. En Mark en Jan van Maanrock die zijn hier het hele uur bij mij te gast hier. Goedenavond beiden.
3: Goedenavond.
4: Hallo, hallo.
0: Welkom. Ja, jullie zijn ons allerlaatste festivalbezoek deze zomer. Heel tof. En ook heel blij dat we het over Maanrock mogen hebben daarom. Top. Zijn jullie al aan het opbouwen?
3: We zijn officieel wel gestart, ja. We zijn al, de eerste leveringen van materiaal zijn geleverd.
0: Ja.
3: En, maar echt, de opbouw begint zondag eigenlijk.
0: En wat is het leukste moment van de opbouw voor jullie?
3: Het leukste moment is eigenlijk, ja, als al het materiaal toekomt, dan staat er echt een berg materiaal op de Grote Markt in Mechelen. En dat wordt dan helemaal verspreid in de binnenstad. Dus dat is wel tof om dat allemaal zien, ja, toe te komen. En dan, ja, van daaruit vertrekt alles eigenlijk.
4: Ja, zoals structuren die ook gaan zien verschijnen.
0: Hey. Ja. Ja. Ja, top hè. Dat is bijna zover. Vertel eens, als je nog niet eerder op Maanrock bent geweest, wat moeten we over Maanrock weten? Wat is Maanrock?
3: Ja, Maanrock is een van de grootste nog bestaande gratis festivals, zal ik maar zeggen. Van die orde dan toch. Dus dat gratis karakter, dat willen wij toch altijd nog heel erg benadrukken. En ook onze line-up is heel divers. Dat is ook iets dat we eigenlijk bij Maanrock elk jaar proberen teweeg te brengen. We hebben dit jaar 73 muzikale acts. Mm. Daarbij komt nog veel andere dingen. Want we hebben ook circus acts, we hebben ook comedy, we hebben ook underground. Allee, we hebben echt heel veel verschillende dingen. We hebben ook urban sports dat in de kijker worden gezet. Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk het festival maken wat Maanrock is.
0: Ja, ja, Maanrock is ook over de hele stad Mechelen. Hoeveel stages hebben jullie?
3: Ja, er zijn 6 stages in Mechelen die echt een beetje verstopt zijn, ook op bepaalde plekken. Dus het is ook een beetje een ontdekkingstocht voor de niet-Mechelaar. Dus als je naar Mechelen komt, ga je ook op plaatsjes komen die je eigenlijk anders nooit zou bezoeken. Dus dat is ook wel fijn om er van Maanrock ook terwijl een ontdekkingstocht door de stad van te maken.
4: Ja, want naast die 6 stages zijn er ook verschillende privé-initiatieven dat we aanmoedigen om te laten organiseren. Wat dat we mee in onze communicatie oppakken. Die zitten nog dieper verstopt vaak, maar dat is wel fijn dat het heel de stad toe leven.
0: Ja, absoluut. We gaan Young Yellow draaien, want die staat ook bij jullie op de line-up. Kijken jullie uit naar zijn show?
4: Ja, ik moet zeggen, ik ben er wel een paar keer moeten gaan kijken om er helemaal niet mee te gaan. De eerste keer dat ik hem live gezien heb, was ik geschokt hoeveel live muzikanten het podium meebrengt. Het is heel anders dan veel acts van zijn genre. Ik wil niet te veel in hokjes denken. Maar het muzikale aspect van de band zelf, de live muzikanten, de percussies, heel, heel fijn. Ja, ja.
0: Zeker weten. Op zaterdag 29 augustus, op het groot podium van Maanrock dus, Young Yellow is dit, met Tis Nooit Genoeg, live. Mark en Jan, fijn dat jullie hier zijn.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: dik veel amok maken, denk ik, op Maanderok. Onze Amber Broos natuurlijk. Zij sluit daar op zaterdag 29 augustus het groot podium af.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Maanderok.
0: We hebben nog steeds bezoek hier in de festivalzender, want Mark en Jan van Maanderok zijn hier nog tot 9 uur bij ons om het te hebben over dat ubergezellige gratis festival in Mechelen van 27 tot 30 augustus. Elk jaar wordt er op de festivals, horen we en zien we, over nieuwe ideetjes nagedacht. Wat zijn dit jaar de nieuwigheden bij jullie?
3: Een van de nieuwigheden die we wel in de kijker willen zetten is dat we dit jaar op het einde van 2026 mogen wij als stad Mechelen de warmste week ontvangen.
0: Ja.
3: We hebben daardoor nagedacht, wat kunnen we al doen met Maanderok om die warmste week al wat licht te geven. En we hebben beslist om ons vast feestpodium, dat is eigenlijk ons DJ-podium, het tweede grootste van het festival, dit jaar om te toveren tot het warmste feestpodium.
0: Oké.
3: Ja. Waarbij dat we de line-up wat aangepast hebben aan de partners van de warmste week. Ik denk aan Stubru, ik denk aan M&M. Maar ook dat we bijvoorbeeld op zondag namiddag de warmste jukebox gaan doen. Dat mensen liedjes kunnen aanvragen, zoals de warmste week bekend geworden is. Liedjes kunnen aanvragen tegen een vergoeding. Hun bekers kunnen schenken aan de, om je doel te steunen. Dat is eigenlijk het idee dat we dit jaar uitgewerkt hebben.
0: Heel leuk. Ja, we duiken straks ook dieper in jullie line-up, want die is weer top dit jaar. Maar los van al die topshows bij jullie, zijn er andere dingen die we absoluut niet mogen missen op Maanderok?
4: Ja, er zijn echt heel veel dingen te ontdekken op Maanderok eigenlijk. Ik ga er een paar opnoemen.
0: Zeker.
4: We hebben bijvoorbeeld op zaterdagochtend een social run. Dan is er een loopactiviteit voor alle sportievelingen die eerst een beetje sportief willen zijn en dan later op de dag naar Maanderok afzakken. Dat is samen met de mensen van Concertzaak dat we dat organiseren. En dan komen de mensen eigenlijk via alle stages gelopen. Ze gaan ook onder het hoofdpodium doorlopen. Dus dat is wel een fijne ervaring. We hebben ook comedy staan. Dat hebben we al een aantal jaren. We hebben ook klassiek muziek op Maanderokstraat. Dat doen we ook al een aantal jaren. We hebben dan ook een supermarkt die helemaal omgetoverd wordt tot een dag- en een nachtwinkel. Waar ook heel fijne dingen zullen zijn. We werken daar ook samen met een aantal verenigingen uit Mechelen. We hebben ook onze Romy Zomertuin. Dat is eigenlijk een op maat gemaakt kinderdorp. Waar de kinderen op zondagnamiddag samen met hun ouders kunnen afzakken naar Maanderok. Want die kinderen die moeten Maanderok leren kennen. Want dat zijn onze toekomstige bezoekers natuurlijk.
0: Absoluut.
4: En die willen we dus zeker in de watten leggen, in de Kruidtuin in Mechelen. We zijn dit jaar naar daar verhuisd, omdat we daar nog meer ruimte hebben om nog meer kinderen veel spelplezier te kunnen bieden.
0: Ja, fantastisch. Chibi Ichigo, die ga ik nu draaien. Zij speelt op vrijdag een DJ-set bij jullie op dat warmste feestpodium. Dat wordt toch een dik feestje, denk ik, hè?
3: Ja, daar hebben we. Die stond heel hoog op ons verlanglijstje.
0: Ah,
3: en blij dat ze kan afsluiten, want ze kan wel...
0: Ja, ze kan het zeker. Ja. Dit is hem met Jan Paternoster en graag.

Je van het Dewey-label en ook op de line-up van Maandruk op zaterdag 29 augustus. Leo Vincent en Loving Isn't Easy. Dit jaar kan je opnieuw naar Maanrock van

0: Goor, Zornik, Kaat van Stralen, De Mens, Amber Broos, Jong Jello, Ize. Vertel eens, hoe wordt dat affiche elk jaar bepaald?
1: Best wel bij veel mensen, hoor. Want de mensen die we nu gehoord hebben, die staan op ons hoofdpodium Mainstage. Ja. Dus we zijn met een programmatiecel vanuit de productie die Mainstage en het Warmste Feestpodium programmeren. Daarnaast werken we samen met adviseurs, met bepaalde eigen initiatieven die genomen worden. Omdat we elk podium een eigen identiteit willen geven. Dat is heel belangrijk voor ons. De Mainstage is voor de bekendere namen die we net gehoord hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld de speelplaatsen, podium wat meer naar urban, echt naar heel jonge mensen wordt geprogrammeerd. Daar ken ik niks van. Daar laat ik over aan mensen dat daarmee bezig zijn. De Moes is een beetje het kleine pukkelpop van Marok. Daar kun je echt gaan ontdekken. Daar staan echt bands die net upcoming zijn, maar ook het buitenlandse bands die eindelijk kunnen beginnen toeren. Heel leuk ontdekkingspodium. Dus ja, het is heel wat puzzelstukken dat je moet samenleggen. Ja. Het feit dat we gratis festival zijn is een extra uitdaging. Hè. We moeten gaan kijken naar welke budgetten hebben we, wie is er beschikbaar, past het in de line-up, welke bands kunnen dit jaar op een gratis festival spelen, is ook een oefening. Niet elke band, soms hebben ze betalende festivals mee uit te verkopen of zaalshows uit te verkopen. Dus het is wel een werk van een jaar. Hè. We zijn nu al bezig met de volgende editie, dat kan niet anders. Je begint met headliners, je probeert aan te vullen. Soms heb je de lijst van bands die je absoluut wil te pakken krijgen. Daarom niet per se headliner, dus dat beginnen we daar nu al voor te lobbyen en te onderhandelen.
0: Ja, interessant. Het is een mooie mix van nieuw talent, maar ook gevestigde waarden natuurlijk. Zijn er verborgen parels die we niet mogen missen dit jaar?
1: Heel veel, hè?
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik heb een tip, een aantal tips vallen in de Moes. Daar zitten de meeste verborgen parels. Lézard, denk ik, dat een van de bands is die we zeker willen aankaarten. Belgische band, heel upcoming. Gehoord wat B-52's, wat Talking Heads hoor ik wat in. LCD Sound System zit er wat in. Eigenlijk mogen niet te veel vergelijken met zo'n namen. Want ze brengen live een ongelofelijke show. Ja. Heel fijn om te ontdekken. Er zijn heel wat bands die ik zelf niet ken, die ik zelf ook wil gaan ontdekken. Ook meestal in de Moes en op de speelplaats. Dus zelfs voor mij is het vaak nog een ontdekkingstocht.
0: Ja, ik ben benieuwd naar welke artiesten kijken jullie zelf het meeste uit?
2: Ja, ik heb er een aantal eigenlijk. Als ik er dan toch eentje moet uitpikken.
0: Je mag er meerdere zijn,
2: ja, ik mag er meerdere zeggen. Maar ik zou eigenlijk een ook opkomende band eigenlijk, de Gender Reveal Atomic Bump. Ja. Die waren een van onze finalisten van de Marok Rally, want wij willen ook het nieuwe talent stimuleren. Dus in het voorjaar hebben wij een contest eigenlijk, waar verschillende bands tegen elkaar strijden. En die zijn daarmee van de winnaars uitgekomen. En ik ben toen echt van mijn sokken geblazen van hun live reputatie.
0: Okay.
2: Dus zij gaan optreden op Marok en ik verwacht daar heel veel van.
0: Dat belooft.
2: En een tweede tip is voor mij De Mens, omdat ze eigenlijk, ik ben er van het eerste jaar Marok bij. En in 96 stond De Mens ook al op Marok. Ja. Dus ik vind dat straf dat die nog altijd meetoeren.
0: Zeker.
2: En dat die eigenlijk nog altijd heel veel festivals plat spelen. Dus na zoveel jaren dat die er nog altijd die energie kunnen om een festivalpubliek te betoveren. Dat vind ik toch nog wel altijd heel straf eigenlijk.
1: Ja. Minder verborgen, maar toch een parel nog.
0: Hè. Ja, zeker weten. En jij?
1: Ik heb Toucan, dat ik zeker ook wil gaan zien. Heel, heel stevige band. Wat postrockachtig, wat punk. Zitten op zondagavond, ik sluit het af. Ik heb Lézard al aangestipt. Ja. Ben ik heel benieuwd naar. En toch, wat ik ook heel benieuwd voor ben, omdat het voor ons een beetje een nieuwigheid is, dat we sluiten af hoofdpodium op zaterdag, met Amber Broos. Ja. Die is aan bod gekomen. Dat is voor ons nieuw, dat we echt techno op het hoofdpodium zitten. Ik ben heel benieuwd hoe dat het publiek erop gaat reageren.
0: Dat komt helemaal goed, denk ik. Dat gaat ze mee hebben, absoluut. Lézard ga ik draaien en kan je dus zien op zaterdag 29 augustus op de Moes Stage. Dit is Manifastiek.

0: van de vele Belgen op Maanderok dit jaar, Lizaar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Maanderok.
0: Want als ik het goed heb, dan bestaat zowat quasi de hele line-up van Maanderok uit België. Ik hoorde zelfs 98%. Dat is veel.
3: Het is nog ook eigenlijk, moeten we eigenlijk zeggen.
0: Ah, ongeveer dan.
3: We hebben een aantal podia die 100% Belgisch zijn. Ons mainstage is volledig, 3 dagen lang volledig Belgisch. Ja. DJ, warmste feestpodium, ook volledig Belgisch. Maar er zijn ook een aantal buitenlandse acts die we nog willen proberen te zetten.
0: Ja, dat is toch absoluut heel belangrijk voor jullie dan om Belgen op de line-up te hebben. Of toch echt veel Belgen.
3: Dat is het DNA van Maar ook, denk ik. Hè?
0: Ja. Ja. Hoe gaan jullie op zoek naar nieuw talent?
4: Ja, we hebben eigenlijk, dus ik heb daar juist al vermeld, de Maanderok Rally, waar we proberen samenwerken met Vibe ook, nieuwe bands en nieuwe kansen te geven. We hebben ook een Maanderok DJ Rally, waar een aantal DJ's tegen elkaar strijden en die krijgen ook een plaats kunnen op ons feestpodium. Dus op die manier proberen wij wel nieuw talent een kans te geven. En daarbuiten werkt Maanderok heel nauw samen met Concertzaak. En Concertzaak is eigenlijk een beetje... een beetje een kweekvijver ook, die nieuw talent in de club willen brengen in Mechelen. Die een beetje ook het clubcircuit in Mechelen wil doen heropleven. En daar krijgen heel veel beginnende bands toch wel veel speelkansen. Wat dat wij alleen maar als Maanderok kunnen toejuichen.
0: Zeker. Ja, het is moeilijk kiezen misschien, maar welke Belgen mogen we dit jaar absoluut niet missen?
3: Dat is een heel moeilijke vraag. Als ik kijk naar Mainstage, hoofdpodium, zijn we eigenlijk blij met de combo de Mens Clouseau. De Mens Clouseau, minder Studio Brussel publiek, maar toch, de Mens is fantastisch live.
0: Zeker.
3: Delivert altijd. Ook blij met Ize, omdat we Ize 2 jaar geleden, denk ik, hadden geprogrammeerd. Toen ze echt heel jong opkoming was. Door een storm, vlak voor aanvang van het optreden, hebben we alles moeten annuleren. Ja. Ize heeft nog 1 nummertje kunnen meezingen met Kids with Buns, denk ik toen.
4: Ja, klopt.
3: Wij wouden ze absoluut vorig jaar zitten, maar toen had ze geen optreden. Dus dit jaar hebben we echt wel gezegd, nu moet je op dat fiche. En ze staan ondertussen al een pak hoger.
0: Ja, zeker. Ja, je hoort het. Er is echt wel heel veel om naar uit te kijken op Maanderok dit jaar. Het festival is gratis, maar toch kan je hier een dikke, dikke prijs winnen bij ons. Want Mark en Jan hebben hier nog een dik pakketje mee voor jou. En 3 vrienden... Het zijn namelijk 4 VIP-tickets voor de Vrijdag van Maanderok. Vrijdag 28 augustus, inclusief walking dinner en drinks à volonté. Ik vind dat een bijzonder mooie en dikke prijs. Ik ben heel blij dat we jou daar misschien wel gelukkig mee gaan mogen maken. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is deze vraag juist beantwoorden. Mark, aan jou de eer.
4: Ja, ik zou graag van de luisteraar weten hoe wij ons feestpodium dit jaar hebben omgedoopt, want die heeft eigenlijk een beetje een nieuwe naam gekregen. En als je die nieuwe naam kan melden, dan maak je kans op die VIP-ticket.
0: Jazeker. Weet je het antwoord? Dan stuur je dat nu in de app van Studio Brussel en dan ga je mogelijk VIP naar de Vrijdag van Maanderok.

gaan we versnelling bijsteken. We komen op de laatste call, dus we steken een versnelling bij. Ook bedankt achteraan, u maakt een mooie krans. En trouwens bedankt ook aan Michel Dirks en vooral aan Peter Verstralen. Dit is voor hem. Come on, you punks. Maandag heb ik je naar huis gepakt met heel veel aandacht voor alles wat in BMW.

0: layover van de Brusselaars van Toucan. Moet je absoluut zien op Maanrock op zondag 30 augustus op de Moose Stage. Want dat wordt, ik kan je zeggen, dik, maar dan ook dik de moeite.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Nog tot 9 uur is Maanrock te gast in de festivalzender en daarom mag ik hier een super deluxe pakket weggeven. Maanrock is gratis, maar toch kan jij hier een pakket winnen van 4 tickets voor de vrijdag van Maanrock, inclusief walking dinner en drinks à volonté. Dag Leen uit Mechelen.
2: Hallo, goeie avond.
0: Goeie avond. Jij bent van Mechelen, dus jij bent al eens eerder naar Maanrock geweest, denk ik.
2: Ik denk het wel, ja. We gaan eigenlijk elk jaar naar Maanrock.
0: Dat hoor ik graag. Wat is er zo leuk aan Maanrock?
2: Ja, er is eigenlijk iets, altijd wel voor iemand iets leuk voor alle verschillende genres. Ook de nieuwe talenten krijgen daar altijd kansen. En dat is ook wel leuk om nieuwe groepen en zo te ontdekken.
0: Zeker weten. Nu, Leen, we hebben een vraag gesteld zo net. Die vraag was wat de nieuwe naam was van dat feestpodium dit jaar. Wat was jouw antwoord in de app?
2: Dat was het warmste feestpodium.
0: Ik kijk even naar de jury, Mark en Jan.
3: Ja, Leen, dat is helemaal correct.
0: Een hele blije Leen, want dat is helemaal juist. Jij wint dat VIP-pakket voor Maanrock voor 4 personen. Wie ga je nog meenemen?
2: Ik denk dat dat nog een beetje discussie gaat worden. Maar dat gaat alleszins wel in orde komen.
0: Je hebt nog even de tijd, dus je kan er nog eens over nadenken. Je krijgt daar dus ook een walking dinner en drinks à volonté bij. Dus je gaat je goed kunnen laten gaan.
2: Amai, super. Echt super blij mee.
0: Heel veel plezier daar en een hele fijne avond voor jou, Leen.
2: Oké, voor jullie ook. Fijn.

0: Deze staat dus ook op Maanrock op zaterdag 29 augustus op het groot podium, is dat?
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Maanrock.
0: Mark en Jan, dankjewel om ons hier het hele uur lang keiveel goesting te doen krijgen in Maanrock. Zo'n geslaagde editie, die moet toch ook gevierd worden met de crew. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, absoluut. Onze crew die noemt eigenlijk de M-crew. Dat is al een paar jaar zo dat we die zo omgedoopt hebben. En ja, dat is eigenlijk... Ja, zonder die crew bestaat een festival natuurlijk.
0: Nee.
3: Dat is bij alle festivals zo. Maar de vrijwilligers zijn echt een noodzaak in de festivalcultuur in België. En ja, zondagavond na het laatste optreden is het de gewoonte dat we allemaal samenkomen. En dan eigenlijk napraten met lekkere drankjes en wat hapjes. En dan later in september komen we nog eens allemaal samen. En dan bouwen we nog eens een feestje voor heel de crew. En elk jaar is dat een beetje anders. Soms is dat een keer een etentje. Vorig jaar zijn we gaan bowlingen samen. Dus een beetje variërend van hoe dat we dat inplannen. Maar dat is meestal eind september dat gebeurt.
0: Ja, heel fijn. Met hoeveel zijn jullie dan?
3: Ja, we hebben een heel uitgebreide crew. Dat is ongeveer een 250 man per dag die wij te werk stellen, zal ik het nu maar noemen. Die verschillende podia natuurlijk. Echt heel uiteenlopende jobjes dat die doen. Dus echt een grote shout-out naar al die vrijwilligers.
0: Het zal wel zijn. Vrijwilligers doen het altijd. Maanrock dus, van 27 tot 30 augustus in Mechelen. Gratis, dus geen reden om niet mega te gaan genieten van al die artiesten op de line-up. Zoals Kaat van Stralen, die staat ook bij jullie. Kijken jullie er naar uit?
4: Ja, ik heb ze nog niet live gezien.
0: Kijk wat verwacht je van die show?
4: Ze gaat openen, denk ik, het podium openen. Ja. Dus ik vind het altijd wel spannend om te zien hoeveel reactie dat ze krijgt. Hoeveel het publiek aanlokken. Maar ik denk wel dat het een van de beste openers is dat we in jaren gehad hebben.
0: Kijk, tof.
4: Nu twijfel ik eigenlijk. Is deze de Raiders? Ja, we hebben iemand ervoor nog staan.
0: De bijna opener. Ja. Voilà. Ja. Heel goed. Dikke merci, Mark en Jan, voor jullie komst. En heel veel succes met Maanrock.
3: Dank u.
0: En voilà, we gaan Kaat van Stralen draaien. Een hele fijne avond.
4: Dank u wel.
0: Salut.

0: Prototype en Rediscover. Staat ook op 28 augustus op dat warmste feestpodium van Maanrock. Dit en zoveel meer natuurlijk kan je daar zien. Veel plezier met Tineke.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie, Fedorov, oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al kan dat wettelijk niet, omdat de oorlog met Rusland nog aan de gang is. Het is vooral afwachten wat de volgende stappen van Fedorov zullen zijn, zegt collega Marijn Trio.
4: Hij heeft een soort voorzet gegeven. Gaat hij zich nu echt politiek engageren? Gaat hij zich als uitdager opwerpen van Zelensky en die protestbeweging gaan leiden met een plan en een visie komen? Want tot nu toe heeft hij dat ook niet gedaan. Hij blijft heel erg vaag over mogelijke persoonlijke plannen. Dus dat moeten we wel in de gaten gaan houden.
3: In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen en dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor het maken van drugs. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
5: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
3: En op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen vanavond hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe zijn de Belgen aan de match begonnen?
6: Het is hier net 1-0 geworden voor de Red Lions. En die openingsgoal heeft eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Het is de eerste van het toernooi voor Tom Bon, die een goede voorzet van Arthur de Slover in één tijd in doel kon verwerken. Maar de Maleisiërs zijn geen match voor de Belgen. De Red Lions willen en moeten hier vertrouwen tanken. Maar dan moeten ze ook hun slordigheden ook in deze wedstrijd eruit kunnen filteren. Verliezen de Belgen vandaag niet tegen Maleisië, gaan ze sowieso door naar de tweede groepsfase als tweede van de groep. Maar daarin beginnen zij met 0 punten in tegenstelling tot de 3 van Duitsland door de winst in het onderlinge duel.
3: Dankjewel, Jonathan. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten, vooral dus naar Duitsland. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn ook en maxima dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.
0: Moet jij, net zoals mij, nog aan je rugzak voor Pukkelpop beginnen? Geen stress, we komen even tot rust. Niet met dolfijngeluiden, maar wel met de beste muziek.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel.

Mocht je je nu aan het afvragen zijn of je nu wel of net niet je Tinder-date moet bootycallen, dan kan je het gewoon altijd eens aan de Strokes vragen. Zij zijn namelijk expert bij uitstek in bad decisions. Ming DeVille aan de andere kant voorspelt een regenbui en dat in jouw tuin. Hij raadt je aan om je salsa-hakjes aan te trekken, naar buiten te gaan en even dat Shakira-momentje te pakken.

mocht er jou ooit gevraagd worden of jij tijdens een zonsverduistering wilt draaien, dan zeg je uiteraard ja. Maar wel op voorwaarde dat er eclipsebrilletjes zijn met jouw DJ-naam erop. Of dat is toch de tip die jij krijgt van DJ Meat. Je hoorde hem met Domino. Een tip die je vooral kan toepassen in 2081. Nog even wachten dus. Schrijf hem op zo in je dagboek. En oeie, Bob Marley en Wailers. Die komen wat jammen.

Polo en Pan met Annie Cooney. En een outro die evengoed de wekker van Scala zou kunnen zijn. 19 augustus, dat is een fenomenaal prachtige dag. Want mijn idool, Niels de stadsbader of badvader of spotader, die is jarig. Mijn lievelingsnummer speeltijd, dat mogen we hier helaas niet draaien op Studio Brussel. Maar daarom ben ik gaan zoeken naar een ander nummer dat mij toch aan Niels doet denken. Want wie Niels zegt, die zegt charmezanger. Wie charmezanger zegt, die zegt Sergio Quizquater, uiteraard. En wie Sergio Quizquater zegt, ja, die zegt Sergio Mendes. En más que nada. Proficiat, Niels.

0: bon jij jaar. Just cool. Het is een feit dat just is dat er achter onnozele DJ-namen altijd legends schuil gaan. Zo blijkt DJ Peewee, niemand minder dan Anderson .Paak. Kortom, als DJ Wortelsoep jou vraagt om vrienden te zijn, dan zeg je gewoon ja, uiteraard. Dit is Room in Here, Anderson .Paak.
1: Besides surfing, what do you think about love, for instance?
2: I don't think about it, I make it.

Whatever you do, Amelie Lens. Er zijn slechts 3 personen die legaal mogen rijden met een roze Cadillac. Dat zijn Elvis Presley, Barbie uiteraard en misschien wel mijn favoriet, Doplemmen. En als Angus Stone een klein scheetje opschuift, kunnen jij en ik mee van voor en genieten van deze rose pink Cadillac.

0: op Brussel.
1: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote natuurbrand in de Hoge Veen is nog maar net onder controle. Over de regio en delen van de provincies Luik en Luxemburg worden geteisterd door felle regen en rukwinden vanavond. De schade is voorlopig beperkt tot omgevallen bomen en ondergelopen kelders, onder meer in Malmedy en Butgenbach. In Bullingen stortte een huis deels in door een rukwind. De regen is een meevaller in de strijd tegen die natuurbrand, maar maakt het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Zoerbrood.
2: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
1: In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers van de hittedoden hebben de Franse autoriteiten vanavond bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
1: Ook in andere Europese landen was er een grote oversterfte door de hitte deze zomer. In ons land ging het minstens om 2000 mensen. Bij de crash van een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit en bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde nabij Ololuko Mountain, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia is dat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen op dit moment tegen Maleisië. Jonathan met Penningen in Waver, hoe staat het daar?
4: 6 minuten voor het einde staat het hier 5-3 voor de Red Lions met 4 goals voor doelpuntenmachine Tom Boon. Een welgekomen vertrouwensboost voor hem, want hij had nog niet gescoord op dit WK. Maar met 3 tegengoals wordt dit toch ook niet helemaal een statementoverwinning voor de Belgen tegen de Maleisië dat ver onder het niveau van de Lions zit, maar toch 3 keer kon scoren. Dat betekent ergens dat de verdediging toch te vaak gatenkaas is. Winnen of gelijk spelen is allebei goed vandaag in elk geval. Maakt geen verschil. Daarmee gaan de Belgen naar de tweede groepsfase samen met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Dankjewel, Jonathan. En op het EK-turnen heeft het Belgische mannenteam zich voor de eerste keer ooit geplaatst voor de teamfinale. België eindigde als 5e in de kwalificaties. De top 8 mag naar de finale. Dankzij die prestatie krijgen de Belgische mannen ook een ticket voor het wereldkampioenschap later dit jaar. Individueel kon Nicolas Kuijlen zich plaatsen voor de finale aan de brug. Hij werd 7e. De regenzone trekt nu weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen van 12 graden in de Hoge Veen tot 17 aan zee. En morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

Solomon, Edna, Tuk Tuk. Woensdag, dat staat gelijk aan Breek de Week. Dus zeg ja tegen die veel te wilde caféavond. Tenzij je volop in de herexamen zit, dan zeg je best dubbel ja. Want na ontspanning volgt inspanning.

Je hoorde, of op zijn Aalsters, Yamana. Ik heb slecht nieuws. Het gaat jou dit jaar niet lukken om op tijd je pukkel op rugzak te maken. Het goede nieuws is dan weer wel dat voor type B-personen zoals ons een tweedehandswinkel is op Camping Chill, waardoor je eigenlijk zonder zorgen je matje, slaapzak en proper onderbroek kunt vergeten. Dat is toch handig? Zo heb je nu tijd voor belangrijkere dingen, leukere dingen. Wat dacht je van een karaoke-momentje met Chaka Khan en Rufus?

is dat zal wel waar zijn. Wanneer je de Kings hoort zingen over Waterloo Sunset, dan beeld je uiteraard in dat zij ooit de Leeuw van Waterloo hebben bezocht en daar naar een reenactment keken bij zonsondergang. Maar dat blijkt de grootste mop aller tijden, want Waterloo is gewoon een station in Londen. De teleurstelling is groot, maar die gaan we eventjes vergeten met Bel en daarna krijg je de Kings.

Zou Paul Simon zijn lievelings Disney-film de Leeuwenkoning zijn? Dat kan een mens zich al eens afvragen bij het horen van dit nummer. Diamonds on the Soles of Shoes. Je hebt nog 2 dagen de tijd om te oefenen op de volgende 5 woorden en 8 lettergrepen. Major, lay, ze, main, stage, pu, co, pop.

Green Tea Peng hoorde je net met Mr. Sun. Als je situationship je op een woensdagavond tussen 8 uur en middernacht buiten op straat zet, dan zit de kans erin dat hij je met evenveel respect behandelt als een blauwe PMD-zak. Ja, en swimmers, wilt je even op het feit wijzen dat jij helemaal geen trashbag baby bent? Dus luisteren. Daarna krijg je nog muziek all night long. En ik zie je op de kop op.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Buitgenbach en Malmedy waren er interventies onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook op andere plaatsen in de provincies Luik en Luxemburg viel veel regen op korte tijd en waren er hevige rukwinden. Voedingsbedrijf Alice Food in Senef in de provincie Henegouwen wil er alle activiteiten stopzetten. 108 mensen verliezen er hun job. Alice Food is gespecialiseerd in Amerikaanse bakkerijproducten voor de Europese markt, zoals muffins, bagels en donuts. Het bedrijf zat al jaren in slechte papieren. Vorig jaar werden er al zo'n 80 werknemers ontslagen. Nu valt dus ook het doek voor de overgebleven 108 werknemers. In Sri Lanka hebben archeologen 17 grote Boeddha-beelden blootgelegd bij opgravingen. Het gaat om een van de belangrijkste archeologische vondsten ooit in de eilandstaat voor de zuidkust van India. De beelden zijn vermoedelijk zo'n 1200 jaar oud. Het gaat om bronzen beelden die met goud verguld waren. Ze werden opgegraven op een site waar ooit een historisch klooster stond, op zo'n 200 kilometer van Colombo. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg van Maleisië gewonnen met 5-3. Het verslag is van Jonathan met de Beddingen.
2: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Bon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: En rode duivel Diego Moreira heeft zijn toptransfer naar AC Milan beet. De 21-jarige Moreira tekent een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse club. Moreira komt over van Straatsburg dat zo'n 45 miljoen euro zou krijgen voor die transfer. En dat is een record voor de Franse club. De regenzone trekt weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden dan. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: op Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Büchenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies, in de gemeenten Manet, Erezee, Vielsalm en Marjean-Famenne. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten vanavond over de oversterfte bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
1: De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg zich geplaatst voor de 2e groepsfase, de volgende ronde dus, na een 5-3 overwinning tegen Maleisië vanavond. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de 0 van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de 2e groepsfase als 2e na Duitsland. Duitsland start in de 2e groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Tom Boon scoorde dus 4 keer. Het andere doelpunt maakte Thibaut Stokbroeks en hij is blij met die overwinning.
4: We moesten doen wat we moesten doen. We moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goals tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed. Ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren. Gedaan wat we moesten doen.
1: En zanger Stromae treedt toe tot de Billions Club van streamingdienst Spotify. Na Lost Frequencies en de Australische Belg Gauthier is hij de 3e landgenoot in die lijst. Stromae's nummer Allo Rondance werd meer dan 1 miljard keer, billion in het Engels, beluisterd of gedaan.

0: Meer dan 1300 nummers van 800 artiesten staan op die lijst. Ondertussen Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 5,5 miljard keer recordhouder. Vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Donderdag opnieuw grijs met kans op buien of een onweer. En tot maximum 23 graden. Ook vrijdag hetzelfde wisselvallige grijze weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40 biljoen dollar gerond. Dat zijn 40.000 miljard dollar. De schuld liep op door grote uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen en op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is met het nieuws en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions mogen naar de volgende ronde, de tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. En nog een transfer in het voetbal. Rode Duivel Diogo Moreira trekt naar AC Milan. De 22-jarige flankaanvaller verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub en tekent daar een contract voor 5 seizoenen. Bij Milan wordt hij ploegmaat van landgenoten Koni de Winter en Alexis Salemakers. Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minima rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.